In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

0: coming.
1: You,
0: General, come here, you, babe.
1: No, no, not you, you put me.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste luisteraar. Het is weer zondagavond en tijd voor uw programma You Raise Me Up. Uw bemoedigende programma elke zondag via Radio Shalom 94.5 FM. En voor de mensen die live streamen via www.shalomsuriname.com. Gaat u op de website, dan krijgt u een optie om de app te downloaden, de Shalom app te downloaden. Die kunt u downloaden, installeren en dan met één klikje kunt u radio en tv volgen zolang u internet hebt. Overal waar u gaat, u hebt uw mobiele telefoon bij u. U kunt Radio Shalom overal meenemen. Precies zo ook de Bijbel-app. Als u Bijbel-app op uw telefoon hebt, kunt u hem overal meenemen. Want ik ben er zeker van dat u overal gaat met uw telefoon. Dus anytime, anywhere, any place kunt u Bijbel-app openen. En precies zo kunt u ook de van Shalom, radio en tv openen, zolang u internet hebt. Nou, vandaag wil ik het zo een beetje hebben over goedheid. Wat zegt de Bijbel over goedheid? Nou, de Bijbel noemt goedheid een van de vruchten van de geest. En het is een teken dat God in ons werkt. De schrift laat ons zien dat goedheid de weg is van gerechtigheid, barmhartigheid en goedheid hand in hand gaan en Gods goedheid ons leidt tot bekering. Dus er zijn drie punten. De eerste punt is goedheid de weg van gerechtigheid is. Tweede punt is dat barmhartigheid en goedheid hand in hand gaan. En de derde punt is dat Gods goedheid ons leidt tot bekering. Jezus ging rond weldoende en genezende allen weten dat Jezus Christus op aarde heeft geleefd. Hij is als mens op aarde gekomen. En overal waar hij ging, deed hij goede dingen. Hij genas mensen van ziekte. Hij genas mensen van bezetenheid. Hij bracht het woord van zijn vader naar ons toe. Ja? Zijn leven was een voortdurende stroom van goedheid. Beste mensen, als we kijken naar het leven van Jezus de Christus, dan dienen wij als christenen ook zo te leven. We maken allemaal fouten, beste luisteraar. We zijn niet volmaakt, maar we kunnen ons best doen om goed te doen naar onze medebroeder en medezuster. De Bijbel zegt ons verder, laat ons niet moe worden het goede te doen. Dat betekent dat de goedheid geen optie is, maar ook een opdracht. Goedheid vraagt van ons volharding, opoffering en onvoorwaardelijkheid. Als u volhardt, ook als je geen dank krijgt. Opoffering, soms kost het je tijd, energie en middelen. En onvoorwaardelijkheid, je doet goed, zelf aan wie jou kwaad doet. Laat me denken aan de gelijkenis dat Jezus gaf, of wat Jezus zei, als iemand je aan de linkerkant slaat, geef hem ook je rechterkant. Laten we maar zoek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug in de woonkamer.

Troll, Patrol, op, hem. 1 Petrus 5, vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

0: Het is 11 uur.
1: Zo, beste luisteraar, ik ben terug. Ja, dit programma You Raise Me Up. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Ik heb het vandaag over goedheid. En hoe ziet goedheid in ons dagelijks leven eruit? Op de eerste plaats in woorden. Spreekwoorden die opbouwen. Dus als u met iemand praat, ga niet roddelen over een broeder of een zuster of over iemand. Ga niet oordelen, want wij mogen niet oordelen. Want het woord zegt ook, met dezelfde maat dat u meet, wordt u ook gemeten. Ja, dus ga niet oordelen over een broeder of een zuster. Als die persoon iets heeft gedaan, spreek hem onder vier ogen en probeer hem te corrigeren. Maar ga niet over die broeder of zuster roddelen. Spreekwoorden die opbouwen. Tweede punt is in daden. Help waar u kunt. Deel wat u hebt. Derde punt. In relaties. Wees trouw en eerlijk. Ik wil even hierop nadrukken. Vooral in het huwelijk dient u trouw en eerlijk te zijn tegenover elkaar. Het huwelijk is een zegen van God die Hij heeft ingesteld. God zegt ook in zijn woord, niemand kan scheiden wat God bij elkaar heeft gebracht. Dus wees trouw, wees eerlijk naar elkaar toe in het huwelijk. Buiten het huwelijk, dus als u nog niet getrouwd bent, dient u ook nog trouw en eerlijk te zijn. Maar vooral in het huwelijk. Het huwelijk moet tot stand blijven. En dat kunt u alleen doen als Christus centraal staat in uw huwelijk. Het vierde punt is in gemeenschap. Een kerk vol goedheid is een stad op een berg. Goedheid groeit niet uit eigen kracht, beste luisteraar. Maar het komt uit verbondenheid met God. Wanneer we wandelen in de geest, zal goedheid vanzelf zichtbaar worden. Precies hoe een boom goede vruchten draagt. Zo draagt een gelovige goedheid wanneer hij geworteld is in Christus. Dus als u geworteld bent in Christus, dan gaat u goede vruchten dragen. Precies wat Jezus Christus heeft gezegd. Als we aan hem vastblijven, zullen we goede vruchten, want hij is de rank. Ik vraag u, blijf in Christus geworteld. Blijf gefocust op zijn woord. Laat de Satan geen keertje bij u open vinden, want hij heeft maar een spelder kop nodig om naar binnen te sluipen. Blijf geworteld in Christus om die goede vruchten voort te dragen. Laten we eens u gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Ja, beste broer, beste zus. Zo ben ik weer in uw woonkamer. Maar helaas, zo zoet is ook aan het eind van dit programma. Ik wil nog een laatste punt behandelen van goedheid. Wat kan goedheid zijn? Of wat is goedheid? Een hart verzachten. Een vijand tot vriend maken. Gemeenschap veranderen. Getuigenis zijn van Gods liefde. Nou, ik heb hierover ook gesproken over getuigenis. Beste broer, beste zus. Uw getuigenis kan iemands leven veranderen. God laat dingen in uw leven gebeuren, zodat u kunt getuigen over hem. Ik heb het vorige week ook gezegd, beste luisteraar. Ja, dat we een opdracht hebben gehad om te getuigen. Heeft u een getuigenis? Maak even contact met de administratie van Shalom, zodat wij uw getuigenis kunnen opnemen voor tv. Belt u, maakt u een afspraak. Ja, dat laat uw getuigenis iemand te hulp schieten die het nodig heeft. God laat dingen toe, zodat we kunnen getuigen over hem. De duivel kan veel imiteren, maar echte goedheid komt uit het hart van God. Ik heb het een week of twee weken geleden ook gezegd. Beste luisteraar, neem dit alsjeblieft mee wat ik nu ga zeggen. Goedheid is een keuze, een kracht, een getuigenis. Wanneer wij goed doen, weerspiegelen wij Christus zelf. Neemt u het mee, deze nieuwe werkweek. Op uw werkvloer, laat het u bemoedigen. Laten we bidden. Heer, we vragen u om ons te vullen met uw geest van goedheid. Laat onze woorden zacht zijn, onze daden vol liefde, onze harten bereid om te geven. Maak ons lichtdragers in de wereld die wenkt naar uw goedheid. Vader God, we vragen u om ons te vullen met uw geest, met uw heilige geest, dat de vruchten van uw heilige geest in ons mag gaan weerspiegelen, o Vader God. Dat de vruchten van uw heilige geest, Heere God, daar kracht mag geven, o Vader God. Heer, we vragen u, Heer, help ons, Heer, op de weg die wij nog moeten gaan. Help ons waar we nog zwak zijn, Heere God. Ja, Heer, we maken dagelijks nog fouten, Heer. O, smeken u ook vergiffenis daarvoor, Vader. Reinig ons met het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Haal weg wat niet van u is uit ons. En vul die leegte, Heere God, met uw heilige geest. Dat de vruchten van uw heilige geest, Heere God, in ons mag gaan. Ja, Heere God, dat het mag gaan bloeien, Heere God. Dat het als een fontein mag gaan uitsproeien, Heere God. En dat wij, Heere God, als Christus mogen gaan voortwandelen, Heere God. Dat wij mogen gaan handelen en wandelen en spreken naar de vrucht van de geest, o Vader God. Heer, zo vragen wij u dit alles in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zo, ik groet vanuit deze studio. En zo de Heer ons weer samenvoegt, dan hoort u mij weer aanstaande zondag. U weet, dit programma komt elke zondag van 10 tot 12 uur via Radio Shalom 94.5 FM. En ook via de livestreaming op www.shalomsuriname.com. Als je op de website bent, zoek de optie om die app te downloaden en te installeren. En overal waar u gaat met uw telefoon, heeft u Shalom app bij u. Als u ook een Bijbel app hebt op uw telefoon, dan kunt u precies zo anytime, anywhere, any places, uw Bijbel app lezen. U kunt hier de Bijbel echt eenmaal 24 uur bij u in uw hand. Dus elke vrije tijd kunt u een stuk uit de Bijbel lezen. Beste broer, beste zus, laat de verleidingen van de wereld u niet overnemen. Maar als je ontmoedigd bent of als u in een situatie bent, maak uw Bijbel app open. Lees een stuk uit de Bijbel. Laat God u bemoedigen. Laat God u leiden. Precies zo kunt u ook de Shalom app overal meenemen. Zolang u internet hebt, kunt u de app openen. U kunt kiezen voor tv of radio en u bent afgestemd op Shalom. Nou, ik groet vanuit deze plaats. Mijn naam is Maarten Bergkleef en tot volgende week zondag.
1: Bye bye.

En een hele goedemorgen, goedemorgen lieve luisteraars. Het is weer tijd voor de Morning Move. Het is momenteel 18 over 6, 12 voor half 7. Vandaag ben ik wat later binnengekomen. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Ik, wat moet ik als reden geven? Moet ik de echte reden geven? Ik weet niet of het gepast is voor de radio. Gepast is voor de uitzending. Maar laat me het zo zeggen, ik zat vast in een kamertje. Maar nogmaals een hele goede morgen. Het is nog steeds Radio Shalom, 94.5 FM, waarnaar u elke dag kan luisteren. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6 tot 8, hebben wij en presenteren wij aan u de Morning Move. Mijn naam is Ian Mourazim en door de genade van de Heer mag ik aan u presenteren de Morning Move. Thank you for listening. Ik weet niet of ik gelijk of meteen moet invallen met... Met de deur moet vallen. Wat zeg ik dat? Met de deur in huis moet vallen. Ja, met hoe heet dat ding? De bemoediging. We gaan nog even naar een poko luisteren. En daarna misschien wat later. Want het is nu 6:50. We hebben nog tijd. We hebben nog een uur lang en 40 minuten. Dus dat komt helemaal goed. We gaan gewoon even naar een paar muziek, naar een paar nummers luisteren. En straks om 7 uur, tussen 7 en 8, zullen we dan de bemoediging doen. Voor nu vraag ik toch even... dat u uw bericht achterlaat op het nummer 875-5358. Laten we samen radio maken vandaag. Ik hoop dat u echt lekker hebt kunnen slapen. En dat u al wakker bent om dan even te kunnen groeten. Het nummer is 875-5358. Heeft u misschien uw Bijbel gelezen vanmorgen? Nou, dan kunt u uw Bijbeltekst sturen. Als u jarig bent, van harte gefeliciteerd. Dan mag u ook feliciteren. Of u kent misschien iemand die jarig is. Doet u dan ook de felicitaties via onze WhatsApp-nummer. Even kijken. Nou, als u gewoon wilt bemoedigen, mag dat ook gewoon op het nummer 875-5358. Of u wilt gewoon groeten, mag op het nummer 875-5358.

0: We gaan even luisteren naar het nummer van Big Sam en hij zingt Trust in You.
1: That's my boy, ready to get down.

Ja, en dat was Big Sam met Trust in You. Een lied dat 8 jaar terug is uitgebracht. En velen kennen dit lied niet echt. Maar het is heel bekend onder vooral degenen die van rapmuziek houden. Het is niet te jugu jugu. Ik vind dit soort rapnummers toch wel leuk om naar te luisteren. Dan echt jugu jugu rap. Maar deze vind ik toch wel echt leuk. Van Big Sam, Trust in You. Die kunt u ook beluisteren via YouTube. Mooi zo. Nogmaals, welkom bij The Morning Move. Op deze frisse maand. Het is een nieuwe werkweek. Maar ook een nieuwe schoolweek. Degene die al naar school moeten. Het is 5 oktober vandaag. En ja.

een paar jaren op zo'n school bent, dat je denkt, is er even dat boy, kan ik niet gewoon thuis blijven? En gewoon van huis uit leren of gewoon niet leren. Maar goed, we gaan met denken, want dat ik me laf voor mensen. Maar die toren hou ik toch voor mezelf. Is niet geschikt voor de uitzending. We gaan luisteren naar nog een pokoe. Want het is momenteel 6:35. We gaan luisteren naar Vic Lucas. En hij zingt Halleluja.

Ja, en dat is Vic Lucas en hij zingt Halleluja. Nogmaals, welkom, welkom, welkom bij The Morning Move. Het nummer waarop u een WhatsApp-bericht kunt sturen is 875-5358. Laat weten dat u luistert naar Radio Shalom. Laat weten van waar u uit luistert.

Ook voor degenen die luisteren vanuit het buitenland. Degenen die livestreamen vanuit www.shalomsuriname.com. Ook van harte welkom bij deze gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

0: Ik moet toch even melden dat de dagteksten van vandaag niet uitgezonden zullen worden. Maar gewoon muziek. Ik merk dat het programma, of het is niet geprogrammeerd, laat me het zo zeggen, voor vandaag. Maar no sweat, we gaan gewoon verder met wat muziek. En dan om 6:50 krijgt u dan de Happy Kids te horen. Yes, tot zo.
1: Or set free.

Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids! Wees welkom! Ook deze week ben ik er om jullie een verhaal te vertellen. Voordat ik verder ga met de vertelling, gaan we eerst eerbiedig zijn. We gaan de Heere Jezus danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Eerbiedig zijn, trouwe God in de hemel. Lieve Jezus, wij danken U voor deze mooie dag. Wij danken U dat U ons ook vandaag weer in de gelegenheid stelt om naar Uw verhaal te luisteren. Wij vragen U dat U ons helpt om te begrijpen wat U ons wilt leren, zodat we het ook kunnen vertellen aan anderen. Dank U wel voor mama, papa, oma, opa en tante. Wij vragen U om met iedereen te zijn. Help ons om onze best te doen op school en lief te zijn voor anderen. In Jezus' naam, amen. Amen. Ja, Happy Kids. Vandaag zullen we het hebben over een verhaal van meneer Graaf van Sinsendorf. De naam komt bekend voor, hè? Ja, want er is ook een school in Suriname die de Graaf van Sinsendorf school heet. Maar in dit verhaal gaan we het niet hebben over de Graaf van Sinsendorf school. We gaan het hebben over alle goede dingen die de meneer Graaf van Sinsendorf heeft gedaan. En hoe kinderen ervan hebben genoten. Ja? De heer Graaf van Sinsendorf had een vader die heel rijk en belangrijk was. Ja, zijn vader was net zo belangrijk als een minister. In Suriname zijn ministers belangrijke mensen, toch? En meneer Graaf van Sinsendorf, zijn vader, was precies zo'n persoon. Zij woonde in Duitsland. Weet jullie waar Duitsland is? Niet, no? Weet jullie waar Nederland is? Ja, velen van jullie weten wel waar Nederland is. Nederland en Duitsland zijn niet ver van elkaar. En daar woonde meneer Graaf van Sinsendorf en zijn vader. Meneer Graaf van Sinsendorf hield zoveel van God. Ja. Zie dat hij klein was, hield hij heel veel van de Heere Jezus. En omdat hij zoveel van de Heere Jezus hield, wilde hij een plek hebben waar mensen bij elkaar konden komen om over de Heere Jezus te horen, om het verder te kunnen vertellen. Ja, hij wilde dat veel mensen moesten weten wie de Heere Jezus is. En omdat hij zoveel geld had, samen met zijn vader, heeft hij een groot stuk land gekocht van zijn oma. En dat land was net zo groot als een dorp. Ja, een dorp. Jullie weten toch, in een dorp wonen er veel mensen. In Suriname hebben we ook dorpen. Verschillende soorten dorpen in verschillende delen van het land. En meneer Graaf van Sinsendorf kocht zo'n groot stuk land. En het dorp heette Bertelsdorf. En op dat dorp, in dat dorp, stond er een prachtige kerk. Echt een mooie kerk. Ja, de kerk was echt mooi, Happy Kids. Maar op een dag kwamen mensen bij meneer Graaf van Sinsendorf. En weten jullie waarom deze mensen bij hem zijn gekomen? Het waren mensen die zijn gevlucht uit hun land. Ja, ze konden niet meer blijven in hun land. Weten jullie waarom? Omdat ze geloofden in de Heere Jezus. En dat mocht niet in hun land. Wat erg toch? En ze hoorden van deze meneer Graaf van Sinsendorf. En wat hij allemaal wou doen voor mensen die in de Heere Jezus geloofden.
Dus ze dachten van, laten we bij deze meneer Graaf van Sinsendorf gaan. Misschien kan hij ons toch helpen. Ja, dus zo zijn ze bij meneer Graaf van Sinsendorf gekomen. En heeft hij ze gezegd dat ze daar mogen blijven. Omdat het veel mensen waren, hebben ze een eigen dorpje gebouwd. Ja, een eigen dorpje. Het ziet net als een buurt. Er zijn verschillende buurten in Suriname, toch? Zo hebben ze in dat dorpje hun eigen buurt, als het ware, gebouwd. En dat dorpje, of die buurt, heette Herrenhut. Ja, Herrenhut, een bekende naam, hè? Maar wat betekent Herrenhut? Ik denk niet dat jullie het weten. Wie weet het wel? Zo, ik denk het niet. Maar dat zal ik jullie vertellen. Herrenhut betekent onder de hoede van de Heere. Dit woord bestaat uit twee delen, namelijk herren, wat betekent heren, heren, en hoed, wat betekent hoede. Want ze waren gevlucht, toch? En nu zijn ze in een ander dorp, in een ander gebied, waar ze wel over de Heere mogen praten en hem mogen dienen en hem mogen loven. Dus ze hebben dat plekje genoemd Herrenhut, onder de hoede van de Heere. Daar zullen ze niet vervolgd worden, mensen gaan ze niet slaan of boos op ze worden omdat ze, de Heere, omdat ze geloven in de Heere Jezus. Dat is prachtig toch, happy kids? Ja, erg lief van de heer Graaf van Sinsendorf toch? Dat hij deze mensen toch heeft opgevangen. Dat ze bij hem mochten blijven om de Heere te loven en te prijzen. Is echt lief van hem toch? Deze meneer Graaf van Sinsendorf had dus nu twee dorpen op het stukje land. Namelijk Bertelsdorf, de eerste, waar die prachtige kerk staat. En Herrenhut, waar de mensen die zijn gevlucht, dus hun eigen plekje hebben gebouwd. In Bertelsdorf was er een internaat. En meneer Sinsendorf was er ook vaak daar geweest. Weet jullie wat een internaat is? Niet, no? Een internaat is eigenlijk een gebouw waar kinderen terechtkomen die van eigenlijk een verre plek komen en geen plaats hebben om te verblijven. Bijvoorbeeld als kinderen van Brokopondo of van Marowene of Komowene, weet je, naar de stad moeten komen om naar school te gaan. En ze misschien geen familie hebben in de stad om te blijven. Dan gaan ze naar een internaat met andere kinderen. En dan mogen ze daar verblijven. Ze mogen naar school gaan, ze mogen daar slapen. Kleren wassen, alles mogen ze daar doen. En ook in Bertelsdorf was er zo'n internaat. En meneer Sinsendorf woonde dus, wist welke kinderen in het internaat woonden. Het waren veel meisjes. En hij sprak met ze over de Heere God. Hij vertelde ze wie de Heere God was. Maar deze meisjes waren niet geïnteresseerd in de verhalen van meneer Sinsendorf. Nee. Want hij vertelde ze over de Heere Jezus. Maar hun gedrag was niet netjes. Ze luisterden niet. Ze deden waarin ze zin hadden. Ze waren ongehoorzaam. Ze vochten met elkaar. Allerlei dingen die de Heere God niet goed vindt, deden ze. Hij heeft ze zoveel leuke dingen verteld uit de Bijbel. Hij heeft zoveel mooie liederen met ze gezongen. Maar toch veranderde deze meisjes hun gedrag niet. Wat erg, no? Is toch niet fijn
dat iemand je vertelt over de Heere Jezus en je het niet leuk vindt? Je zou toch moeten luisteren? Want als iemand je iets vertelt, moet je luisteren. En jullie weten hoeveel meneer Graaf van Zinzendorf van God hield. Dus hij probeerde iedereen over de Heere Jezus en God te vertellen. Ook deze meisjes die in het internaat woonden. Maar ze wilden niets weten van de Heere Jezus. Niets weten. In hun hartje hielden ze niet van de Heere God. Ze wilden eerder naar YouTube kijken. Natuurlijk naar YouTube willen kijken. Andere dingen willen doen. En soms niet over de Heere God willen lezen of horen. Zo wilden deze meisjes dat ook niet. Maar er is een meisje die een verandering daarin gaat brengen. En als je wil weten wat die verandering is en hoe dat meisje heet, dan ga ik je vragen om morgen weer te komen luisteren. Ja, voor vandaag mag je al aan iedereen vertellen dat de school Graaf van Zinzendorf naar iemand is vernoemd die heel veel van Jezus hield. Ja, dat mag je alvast onthouden. Ik nodig jullie uit om morgen weer te komen luisteren naar dit verhaal. Bye!

0: with double sketch chip.
1: Gi alla jublasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala yublasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Cause you keep on blessing. Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Dodelijk ongeval bij Goliath houdt concessie. De regering wil 30 miljoen aan Amerikaanse dollars lenen voor aanpak afvalproblemen. Politie verricht tal van aanhoudingen. 4 locaties preventief gesloten vanwege vogelgriep. Starnieuws schrijft vandaag: dodelijk ongeval bij Goliath houdt concessie. Bij de Goliath Hout concessie in het resort Zanderij heeft zich vrijdag een dodelijk ongeval voorgedaan. Een man werd getroffen door een omvallende boom en liep daarbij ernstige verwondingen op. Hij overleed ter plaatse. De politie kreeg rond 4:15 melding van het incident. De bevoegde instanties zijn ingeschakeld en de omstandigheden van het ongeval worden nader onderzocht. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: regering wil 30 miljoen Amerikaanse dollars lenen voor aanpak afvalprobleem. De regering wil in 2027 een buitenlandse lening van 30 miljoen Amerikaanse dollars aantrekken voor afvalbeheer. De financiering moet afkomstig zijn van het Franse ontwikkelingsagentschap AFD en bevindt zich nog in de aanvraagfase. De regering erkent dat de vuilstortplaats Ornamibo niet voldoet aan de internationaal gangbare normen. Rehabilitatie van Ornamibo en de ontwikkeling van een nieuwe gecertificeerde vuilstortplaats staan daarom op de agenda. Times of Suriname schrijft vandaag: politie verricht tal van aanhoudingen. De politie heeft 7 verdachten aangehouden in verband met een diefstalonderzoek. Een 39-jarige ondernemer werd als eerste aangehouden bij de IMS Mall aan de Ringweg Zuid. Later werden bij een appartement aan de Satijn Vlinderweg nog 6 verdachten opgepakt. De politie nam 3 voertuigen en verschillende goederen in beslag. 1 verdachte wist tijdens de operatie te ontkomen en wordt nog gezocht. Niemand raakte gewond. Ook uit Times of Suriname halen wij vandaag: 4 locaties preventief gesloten vanwege vogelgriep. 4 locaties binnen de pluimveesector zijn preventief gesloten vanwege een vermoedelijk uitbraak van vogelgriep. Tot nu toe is 1 locatie in Sofiaslus positief getest. LVV onderzoekt momenteel of het virus zich verder heeft verspreid en heeft monsters naar een buitenlands laboratorium gestuurd om de virusvariant vast te stellen. De gesloten locaties bevinden zich onder meer in Quatta, Meerzorg en aan de Wilgedag A-weg. Pluimveehouders worden opgeroepen hun biosecurity maatregelen aan te scherpen en verdachte ziekteverschijnselen direct te melden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.

0: Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions. Your vision is our execution.
1: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hoogruisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.

0: Yes. En we zijn terug. We zijn beland in het tweede gedeelte van de Morning Move. Het is momenteel 11 over 7. Ik zou zeggen 11 over 6. Wat is 11 over 7? Nu 12 over 7. We gaan richting 7:15. En dat wil zeggen dat wij dus nog maar ongeveer 3 kwartieren met elkaar hebben in de uitzending. Live hier aan de Stadionlaan. De groeten aan ieder die luistert met de radio. Hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We hebben geluisterd naar Lecrae. En hij zong I'll Find You samen met Tori Kelly. We gaan verder met een pokoe van Forrest Frank. Vandaag gaan we het een beetje Youngboy doen. Forrest Frank samen met Tori Deshaun. En ze zingen Heaven on This Earth.
1: I just took a break. Okay.

you know you're... Ja, vannacht doen we het een beetje rap-rap-achtig. And he took that curse from me. If you think that's perjury, boy, you better learn to read. Hey, me and my baby girl in one accord. Het volgende nummer wordt wel een beetje afro, hoor. With the Lord, can't be doing... Nu loopt mijn afro pokken ook toe. Took a minute, but now I'm back in it. If God isn't with it, I don't wanna visit. I went independent and started repenting and cut out that fake, fake. I just took a break. Okay. And now it's back to work. Een nieuwe pokoe van Raf Shango is ook uit. My Savior. Dus laten we die zo meteen afspelen. Ik ga het ook voor het eerst horen.

Bent u lekker thuis? Bent u al op het werk? Bent u onderweg naar het werk? Lekker in de auto en u luistert naar de radio. Goedemorgen. Ik wens jullie allen, of ik bid jullie allemaal toe, een gezegende, vruchtvolle en productieve schooldag en werkdag toe. Trying to break through like halfback. Don't need the lights, you can have that. I'ma run the other way, that's backtrack. As I get bigger, I minimize. Had to take me a break, it's too many lies. Now I'm back to it like a nine. I just took a break. Okay.

de jongeren ook erbij aanschuiven wanneer ik dit soort liederen afspeel. En dat ze ook echt gewoon intunen en gewoon luisteren naar de radio, ook in de ochtend. Want daar kunnen ze geen excuus van, ja, maar wel een oor poko de my play. Of is dat weer wel een oorus ma poko? Nou, we zorgen ervoor dat zowel de jongeren als de wat ouderen kunnen luisteren naar Radio Shalom 94.5. Laten we even luisteren naar Raf Shanko met een nieuw nummer van, met een nieuw nummer die heet My Savior, één dag oud.

Yes, en dat was Ralf Janko met zijn nieuw nummer My Savior. In het Engels dit keer. I'm surprised. ik moet nog even wennen aan Ralf Janko in het Engels. Maar het is geen slecht nummer. Heel mooi. Moses Bliss zingt Good God. We gaan even over tot de WhatsApp-berichten die binnen zijn gekomen vandaag.

Ja, en ik moet wel even doorgeven, want ik krijg een paar berichten waarbij er wordt gevraagd van... ik hoor geen preek om 5 uur, dus men praat over het goed begin. Onze programmering was vanmorgen helemaal in de war, volgens mij hoor. Dus toen ik in de studio kwam, zag ik van, iets klopt niet. Maar nu moet het wel in orde zijn. Zuster Cindy die begint met een dagtekst. Met een tekst voor vandaag. Romeinen 8 vers 26 tot en met 27. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de geest bedoelt. Wat hij voor de gelovigen vraagt is in overeenstemming met Gods wil. Als wij problemen hebben, laat God ons niet aan ons lot over. Zelfs als je geen woorden vindt om te bidden, bid de Heilige Geest met en door jou. En God antwoordt. Als God je helpt met bidden, hoef je niet bang te zijn om voor hem te verschijnen. Vraag de Heilige Geest voor jou te pleiten in overeenstemming met Gods wil. Breng dan je verlangens bij God en vertrouw erop dat hij altijd zal doen wat het beste is. Heel mooi, heel mooi. Ja, inderdaad, zuster Cindy, ik wil u hartelijk danken voor deze bericht van u. Voor deze tekst, bijbeltekst uit Romeinen 8 vers 26 en 27. En inderdaad, hè, wanneer je bidt, moet je je laten leiden door de Heilige Geest. Want soms, wanneer we bidden, dan... soms we ask God, walo dondo sani. Walo laulau sani. Ik kan me nog heugen waarbij een zuster een gebed bad. Minokara zuster, nee, natuurlijk niet. Maar die zuster wilde heel graag naar het buitenland gaan. En die zuster bad tot God. En zei van, heren, laat iemand haar geld aan mij geven. En ik dacht bij mezelf, hè? Zuster? Ik dacht, zuster, nee. Nee, ik ga niet akkoord met hetgeen wat u zegt. U kunt God natuurlijk wel vragen voor voorziening. Maar u gaat niet zeggen van, laat zo'n zuster me geld geven. Haar geld geven, alle geld geven wat ze heeft. Ja? Het werkt niet. Dus wanneer we bidden toch, mensen? Laten we ons niet leiden door onze hart, onze vlees, onze eigen wil. Maar laten we ons leiden door de Heilige Geest. Hè? Want het is de Heilige Geest die weet wat de wil van God is. En hij gaat ons die woorden geven, inschenken, om te bidden. En daarom, wanneer we bidden, is het niet gelijk van... ja, masra, die zie masra, dat is masra, zo... Toch, klagen en vragen, dat is niet het bidden. Je moet bidden zien, gewoon communiceren met de Heer. Precies zoals je zou communiceren met je vrouw. Of met je man. Of met je vader. Het is een relatie gebaseerd op liefde. En liefde bestaat niet alleen, relatie bestaat niet alleen uit vragen en klagen. Ja, toch, want meestal, dat abegi bestaat uit, heren, dit is gebeurd, heren, dat is gebeurd, en ik heb dit niet, en heren, ik heb dat niet, en zo, bla, bla, bla, bla, bla. Maar soms, je gesprekken met je vrouw, of met je man, of met je vader, je moeder is meer alles goed. Waarmee kan ik je helpen? Hoe staat het hiermee? Hoe staat het daarmee? Je weet toch, gesprekken die echt te maken hebben met de persoon zelf. De persoon beter leren kennen. Een gebed dat jou dichterbij trekt. Dichterbij pusht naar God. Waarbij je... met God samensmelt. Dan alleen maar te klagen en alleen maar te vragen. Ja, dus laten we ons laten leiden door de Heilige Geest wanneer we bidden, hoor. Good God.
0548-755-358 is het nummer waarop je kunt appen. Zuster Sietje die zegt goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Ik dank de Heer voor zijn genade. Voor deze nieuwe dag. Dank voor uw bemoediging. Dagtekst uit Judas 1 vers 22. Leef mee met de mensen die twijfelen. Den Haag is wakker. En groetjes van zuster Sietje. Ja, groetjes daar uit Den Haag uit zonnige Paramaribo. Gisteren had het wel een beetje geregend, hè? Alleen vooral Noordcentrum zo. Heeft het verschrikkelijk hard geregend. En ik las volgens mij vanmorgen ook in het nieuws dat er wat daken zijn weggevlogen. De Latour. Het heeft verschrikkelijk hard geregend gisteren.

En dat was Moses Bliss met Good God. We gaan over naar Jordan Feliz. En Jordan Feliz zingt The King is Alive. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Woo! The King of Kings and the Lord of Lords.

Ik ben daarvoor. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij de Morning Move. Hier onder 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. De Heer is goed, de Heer is goed, de Heer is goed. En zeer te prijzen. Elke ochtend wanneer we opstaan, hebben we reden genoeg om te zeggen: Heere, dank u wel voor deze nieuwe dag. U bent goed, Heere.

Yes, dat was Jordan Phillies met The King is Alive. Mooi zo. We gaan even over tot de bemoediging van vandaag, de overdenking. Heel in het kort. Ik probeer 5 minuutjes daarvoor uit te trekken, want vanmorgen hebben we dat niet echt kunnen doen. Ik wil beginnen met 1 Johannes 4 vers 4. Ik ga hem ook even opslaan. 1 Johannes 4 vers 4. Daar heb je een hele mooie tekst. Dat gaat over degene die in ons is, is groter die in de wereld is. 1 Johannes 4 vers 4. Even kijken. Ja, mooi zo. En daar staat geschreven: gij zijt uit God, kinderkens, dus kinderen. En gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Of groter dan die in de wereld is. Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Dat is de NBG 51 vertaling. Ik ga even een wat makkelijkere vertaling gebruiken. Laten we de basisbijbel gebruiken. 4... Vers 4 daar staat: jullie zijn uit God geboren, kinderen. En jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Nogmaals, en jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want hij die in jullie is, het gaat meer om dit gedeelte. Want hij die in jullie is, Jezus Christus, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Mooi zo. En vanmorgen wil ik u bemoedigen met deze tekst. Want wij als kinderen hebben een heel mooie voorrecht om bij God te horen. En wanneer u bij God hoort, dan bent u aan de winnende kant. Dan bent u aan de kant, niet van de verliezers, maar aan de kant van de winnaars. Voor de winnie man. En daarom zegt het, dat liedje ook: wie deed dat winnie man? Ja, een winnie oma of een winnie man. U bent gewoon een overwinnaar. Dat is uw nieuwe aard geworden. U bent vanzelfsprekend gewoon een winnaar wanneer u bij Jezus Christus bent of bij Jezus Christus hoort. Die bemoediging dat ik aan u wil geven vanmorgen is: God is groter dan uw probleem. God is groter dan uw situatie. God is groter dan de vijand zelf die het probleem veroorzaakt, laat me het zo zeggen. Ja, dus de stress aan uw emitie, alles wat u meemaakt, situaties waardoor u heen gaat, problemen die u nog moet oplossen, laat me het zo zeggen. En wanneer

praat over situaties, dan lijkt het heel erg globaal. Maar er zijn mensen die in een bepaalde omstandigheid zitten of zich bevinden die onbedenken dat erg zo. Je hebt mensen die verkracht worden, die misbruikt worden. Je hebt mensen die wiens huizen in brand zijn gevlogen het afgelopen jaar. Je hebt mensen die een geliefde hebben verloren op gruwelijke wijze. Vermoord zijn geworden. Mensen die hebben gehoord van, hey, broeder of zuster, of ja, meneer of mevrouw, u heeft maar een paar dagen te leven. Of we hebben kanker gevonden in u. Het zijn soms denk je, moeilijke situaties, gewoon globaal. Ja, geldzaken. Maar sommige mensen aan hun geldzaken jaren. Het is meer een kwestie van leven en dood. En dan maakt het even. Het maakt niet uit in welke situatie u bent. Onze God die wij dienen, de Heer Jezus Christus, is een God die groter is dan de dood. Is groter dan ziekte. Is groter dan elke probleem dat u meemaakt in uw leven. En ik ga het blijven herhalen totdat het blijft. Totdat u het beseft. Totdat de Heilige Geest u een keer aanraakt en zegt van Asansa aboidisetakina, true, true. Het is gebaseerd op de Bijbel. Het is niet gebaseerd op woorden die ik uit de lucht heb gepakt. Maar het is wat in de Bijbel staat geschreven. Want hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Dus zorg ervoor dat hij in u is. Zorg ervoor dat u met de Heer bent. Zorg ervoor dat hij de ruimte krijgt om in u te leven. Voor de wang sano accepteer de Heer Jezus Christus ete. Voor de wang sano sap masra Jezus ete. Me ekar you en me actie voor you. Tak tide ete. Tap op momenten die zie. If you feel tak gado en meer you ati. U luistert naar Radio Shalom misschien voor het eerst of zo. En je ervaart dat, hey, dit is voor u. Ik zeg, dit is voor u. Het is geen toeval. Dan bid ik dat je vandaag je leven mag geven aan de Heer Jezus Christus. En dat je hem mag aanvaarden als Heer en Heiland. En dat hij heerser mag zijn over. Dat hij vader mag zijn. Dat hij een vriend mag zijn voor u. Want die saptak de stree in a tapagron tapu die zie. Anno makkelijk sani. Zijn moeilijke dingen, maar één voorrecht dat we hebben. Of ja, we hebben meerdere voorrechten. Maar één zekerheid dat we hebben in Christus is dat wij niet alleen zijn hier op aarde. Tegen no denanga Jezus, daar bent u tegen Jezus. Tegen no denanga Jezus, daar u denanga Satan. Sorry, zo is het. Dat is zwart op wit. U bent of met Jezus of tegen Jezus Christus. En geloof me, mijn brada misa. Meneer, mevrouw, u wilt niet tegen Jezus zijn. Neem de Heer vandaag in uw hart aan. Tak masra, kona in mi ati. Ik aanvaard u, ik accepteer u. Ik nodig u uit om in mijn hart te komen, om in mijn leven te komen. Dat u deel mag zijn van mijn leven vanaf vandaag. En tik abra voor astuur, tik abra voor mi libi. Was mi kring voor alle de sondu. Dan zult u zien dat wanneer u door situaties heen gaat. Ik zeg niet dat het makkelijker zal worden. Integendeel, juist ageers je mit san moro. Maar je blijft maar lopen in overwinning op overwinning op overwinning. En dat, nou, eigenlijk dat na moro schwitsani. Weet je, ik vraag me soms af. Weet je, gaat het niet saai zijn in de hemel, joh? Want om eerlijk te zijn, na de stree en mek tak je geniet van Libiëren. Na de stree en mek tak je weet wat blijdschap is. Je weet wat overwinning is. Want zonder strijd is er geen overwinning. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, ik geloof natuurlijk wel dat het geweldig zal zijn in de hemel. Na gewoon wan tori metaki. Maar wat ik u wil zeggen is dat de Heere, dat Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, een God is van overwinning. En hij is veel groter dan uw probleem. Veel groter dan die ziekte waarmee u te kampen heeft. Hij is veel machtiger
dan de dood. Dus no make no one increment of umasma kontegi taki ya go na one bonu man edu dizi go na one wisma fudu dati go na one loko fro wa loko mik kot loko mino sapsot loko manogo do de sanati ganar Jezus Christus, want hij is groter dan die bonu man, hij is sterker dan die kon man, hij is sterker dan mino sap kargong tede mai yere Jezus Christus en sting na direk de mai is a beaver. Ja, maar dat is dus de bemoediging van vanmorgen uit 1 Johannes 4 vers 4. Jullie zijn uit God geboren, kinderen. En jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld is. Mooi zo. Het is nu 9:30. Ah, is hier toch? Ik heb ietsje langer gesproken, hoor, mensen. Mijn verontschuldigingen. Is dat me begitaki dat ik moet olie zetten. Nou, ik moet geen olie zetten voor die rem. Ik moet andere rempatsen gewoon plaatsen. Goed, we gaan luisteren naar Kane. En hij zingt, of Kane, no? Hij zingt Yes, He Can.

0: Yes, he can take on the dunya. God is able. If there is one person that can, dan is het echt Jezus Christus, hoor.
1: Yes, he did. Yes, he can.
0: Ja, en dat is Kane met Yes, He Can. We gaan over tot een pokoe van Terayen. En helemaal in lijn met onze bemoediging van vandaag, zingt zij Big God.

0: te vaaien.
1: En strijd meemaken is niets nieuws hoor. Er is niets abnormaals. Het hoort bij het leven van een christen. Als we ook kijken naar de grote mannen gods in de Bijbel, dan zien we ook net dat het gewoon melk en honing was. Het was niet gewoon zon en maneschijn. Maar je ziet ook de man Mitzani. Kijk maar naar Mozes, hoeveel hij moest meemaken. En soms is het zelf je eigen mensen, je eigen mensen. Soms kan het zelfs jouw eigen gemeente zijn. Ook hoe Mozes het is het volk, hè? Het volk van God die het hem moeilijk maakte. Boy, soms me lees aan als hij niet voor Mozes, hè? Dat stukje van Mozes, wat hij allemaal meemaakte. En Mozes had heel veel geduld met die mensen, hoor.

waar Mozes bijvoorbeeld is gaan pleiten. Hij is met de Heer gaan praten, hè, op de bergen met God, omtrent het volk. En dan komt hij terug en dan ziet Mozes eigenlijk dan dat het volk een hele andere God is gaan scheppen met hun handen. Een gouden kalf. En dan zijn ze daarom gaan dansen. Hij ziet hoe ze dansen om de kalf en de kalf aanbidden. Na wraak, want daarna 40 dagen lang heb je dan 40 dagen, 40 nachten. Je dit papier geeft tak langer gado voor het volk. Je hebt moto abbergi dat je ziet tak af volk je doet zoals hani. Als we kijken naar David die Goliath moest verslaan. Maar hij bleef maar in de overwinning lopen. Kleine David. Dus soms kan jouw probleem groter lijken dan jou. En inderdaad, soms de probleem bigimoro unu. Maar degene die in ons is, is groter dan het probleem. Ja, dat is Ryan met Big God. We arkeo amtien zo Portuguesa. En dat is Banda Gratidão. En zij zingen O Meu Deus e Mais. Ja, ieder kan luisteren naar Radio Shalom. De Spaans sprekende. De Portugees sprekende. Ik moet alleen nog Frans zoeken. Frans moet ik eigenlijk zoeken, joh. Weekend de Franse pokoe. Gospel, hoor. Uno, con senuolo, sanigun. Love, love song. Ja, zo.

Ja, Umeudus en Mais. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor. Mijn verontschuldigingen. En hij zingt niet over mais, hij zingt niet over koren. Maar hij zegt, my God is greater. Mijn God is groter. Helemaal, helemaal in lijn met de bemoediging van vandaag. Royal Shalom, ik groet iedereen. Een vurige dag aan een ieder. Hi Gerald, greetings wherever you are. We miss you. Royalty loves you. Be blessed. En aan alle mannen weer dat naar Gods beeld bent geschapen. Wie sterren, kijk nog een... Boy, mensen, wanneer jullie een app sturen, graag letten op de punten. Hè? Want het lijkt gewoon op één lange zin. Alle mannen weer dat naar Gods beeld ben geschapen. Wees sterk. Kijk nog een keer naar jezelf en zeg ik kan alles want ik ben naar zijn beeld geschapen. Love you all. Thuis is Mrs. Lee. Lang leven alle mannen. Yes, thank you very much. En blessie, blessie, blessie voor degene die dit heeft gestuurd naar ons. Hey, een speciale bericht is naar binnen gekomen. Goedemorgen, een gezegende werkweek voor een ieder. En een speciale groet voor mijn lieve papa Ian, Jayla Roos. Dag Jayla. Love you, love you. Goedemorgen Jayla. Ja, dat was Banda Gratidão met Umo de Mais. Ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor. Van my love me zeker. De volgende pokoe waarnaar we gaan luisteren is... Laten we kijken. Blanca met New Day.

Nogmaals of van harte gefeliciteerd aan al de jarigen die vandaag jarig zijn. Of voor degenen die wat te vieren hebben vandaag. Of kan de utro. Over trouwen gesproken, mensen, als je gaat trouwen en je hebt een fotograaf, videograaf nodig, hoe bel me hier, hè? 841-6060. Ik ben niet duur, Of nog niet. We hebben nog maar 10 minuten in de uitzending samen.

Wake up, it's a new day. Wake up, it's a new day. Minoop, takwe siri beter, hè? Mensen, salat, het is tien voor half. Oh ja, tien voor half, het is tien voor acht. Wiki, wiki na. En vertel iemand over Jezus vandaag.

0: Mensen, ik heb een Franse pokoe gevonden. Naomi Bonte. Volgens mij is het Naomi Bonte. Ik kom je loepen even naar Naomi Bonte. Even kijken. Ja, zij is het. Is het Bonte of Bonte? Laat me even weten welke het is. Bonte of Bonte? Maar Deborah Lukalu, die zingt God is good.
1: Da, da, da. Oh, I got a song in my heart. I got praise in my

Ja, sorry hoor mensen, het ging een beetje fout daarnet. Er speelden twee liederen tegelijkertijd. Ze overlapten elkaar. Dus ik moest het even...

Naomi die reageert en ze zegt, Bonte is Frans, dus leest als Surinaamse thee. Bonte. Of Bonte. Bonte betekent goedheid of goodness. Le is bon. He is good. Oké. Bonte. Je m'appelle Bonte. Ik wil ook heel graag een Franse naam. Oké, ik ben niet Mourazem lijkt zo. Oh, thee. Bonte.

Broeder, God bless. God is goed. Dank u voor uw bemoediging. Yes, God a boom. Brenda groet. Psalm 104, vers 33. Be blessed, brother Ian.

En Psalm 104, vers 33, daar staat geschreven: ik zal voor de Heer zingen, zolang ik leef. Ik zal voor mijn God liederen zingen, zolang ik besta. Ja, Brenda, dankjewel voor jouw WhatsApp-bericht.

mooi op Pokémon. Hey, jullie moeten jullie gewoon de lijst laten bepalen. Samenstellen. Dan kunnen jullie elke ochtend jullie liederen sturen. Nou ja, Arkie de Poku. En zo leer ik ook nieuwe liederen, toch? Ja, dit is Deborah Lukalu. Met God is good. Het is 8:02. We gaan echt richting het einde van deze editie van The Morning Move. We gaan nog een pokoe luisteren van Lukalu. Ik ben benieuwd. En ze zingen Jamais. Jamais. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ga jullie alvast moeten groeten. Ik wil u heel hartelijk danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Ik wens u nog een hele prettige en gezegende werkdag toe. Ook een schooldag natuurlijk. En blijf luisteren naar Radio Shalom overal waar u bent. Just keep on listening to Radio Shalom. Via onze livestream, via onze app. Dat te downloaden is op onze website www.shalomsuriname.com. En geniet nog van de rest van de programma's hier op de radio. Thank you for listening. Rest mij nog te zeggen. Mi lop you naar de lobby voor Masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. Ciao ciao.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Lobuan, we barwan odi bakanina neng fu Masra Jesus. We bari wa fit odi baka. Dis na a proclama wan boom begin. And mina apostle naifa saling. We barwan fit odi baka ina neng fu Jesus. De jasu fu bomuda kiu. And we godoro na nga saube leis na ini. Ephesians 6, verse 10. Un effetti teke brudu na nga skin, skin na nga brudu, ma un effetti teke boze geesten in a hemelse gewesten, waman takso. Atak de boze geest fadung na nga Lucifer kona grondapum. En de elegal ja, dat want aki, de nobe meki, de san dat nobe meki fu de engelen, nobe meki fu ta grondapum, ba di bekan kon boskop, du boskop en zo en zo. Maar zo a preek man taki. En a de waarheid. Nou, lobby wan. Uwan gonang a yu. Na. Ilek van betakik ba. Na in abusi. No. Nou, wan leesi. U si. In wan fishun. Na in de go to busi pede mai uroko. O si wan go to dedede na nga go to tifi. Eto wa leisi na inde busi pede mayuroko go to. O si wan dedede fu go to na nga go to tifi. En o si tak aibo wegi. Na nga trawo to lobi wan. A busi lekfan betakik ba adagu. Adagu bari ho ho ho a blaf en a kot pasi en mi nobe dry libe dat en dat misref kot we mbe dry libe ba mbe o kot pasi ma no mbe dry ma mi sapta kadagu si wan sani no wan sa pakara no wan buka no, no de me budu wan laga disa mar adagu kot pasi waka ina busi lontu misref waka ne mbakatu want adagu si wan sani tapa pasi. Malubwa wango naden go to busi a busi pesuma uroko. Lobi wan, den piste nipsa, walo go to man dede na in go to busi. Udehete na efeise hoofdstuk 6 vers 10. Walo go to man dede. Wa man e meisje dede na ina go to peti abe go luku fai paoro koi waka in so. Lobi wan, na ini a go to busi, pede mai roko den go to, makti fu dumru detu. Mek den go to man ka yere den tor disi, en saptaki tede sibo pade sa nepsa, da de saptak de sa nepsa efi luku go na Afrika, Allah say de sanepsa that is my dedena in the go to lo. Da can tak one de manobe safe that de nobe make us unsafe de nobe so malobu one san in bikan taigi you na taki makti fu dumru dena in a go to busi sani sai bahir a go to do stay you like one roko man go roko na de presidisi. Dai mo saptaki ananga go to waya ben ma de sani di de dape na in abusi na in de pres ma den to di su neta ke fus ma frede ma bung if des ma abi wa ide tak hey sani de in abusi lu ko me go to man e de de en lo bi wan I don't know ibi abu an singi na in Suriname ai mi rourak doti fu picado. Ipis ma last name libi kemi matra gado. Dat want ak ro rak mi be roko dape ou roko udu dape. Paranam si rako be roko bokshit dape ou tun. F furus ma didena in rorak. Berken daar, suma dede dape, doisri dede dape. Ondat saide, den sani etek paiman. Lobi wang, if ya wan famiri fu you, di kona reikdom doro de duivel, dai mu saptak apostel naifai taki, I take offer. Satan I gi, want a betai gi Jesus na, de kam de Matthias hoofdstuk 4, taki, if I boy gi eifo, I erwera ja, dos Satan I gi, ma I teki, dos I gi, ma I teki, dos ook to in a go to busi, pede ma I uroko, dan yeye dape tu, ik fau besi a go to a de nan a go tifi dat wan taki yeye dape sa ap te maken nan a den go to fu den presi en lobo an lek fam taki ba yro rak a man sinya poku yine yeye den poku dat moro no ma tak ay mi ro rak doti fu picado furus ma las den libi walo sani psa dede fadona in ro rak na obeken dat dede fadon. Dat zo ik kan godoro, na marpaston, na matawai, na alasei, sanipsa. A punt som wan mek na nga predeken dis na taki, libis mamu sabi taki, a grond ap diwe libi jalobi wang, anon lau lau sanit dibre dunaini. De makti onsekbare makt ine siden, ma de siu, en den dena inawere ja, en de teken gemeente van Jezus wawang, den de teken libisma, den wanisma bekeer, suma kona gado, den wan taki, suma dedena in den sondu, wan satana nga den baka manfeng, den wan goi na faya, helemaal adesokba, dat de wan tak furu ongeloofige mensen, go samen na nga ding na ina fire. Dus mi wan piki yu takin na in a go to busi. Tede san ye psa da ye praxe tak mi gado yon. Fasan waka ube bar de ma ube tak na nga de man. En anosar na wang lek fan be takik ba. Na beltaland I kan si fa dote broko tapus ma kirisma. Dat wan taki san ide. En lo buwan, no tek a de san di me chakwa fesi ja lekti. De makti dis de aktif na in a wereld disi. Den de aktif na in trou libi. Den de aktif na in oso, na ala sei. En daarom, efu den go to ma yera pistor ja. Da a enekse san di ka yepi yu fu beskerem yu. Dana Masra Jesus imu abileki folloser. Wesi taki de mai roof to a goat busi de sutu, kirep satu. Wan, tego roko yu moni. Tego roko yu moni moi alasani. Da yabi fufurman osa iko ina goat busi kon sutu. Tek ala yu goat tek alasani. Waf de trasan sa we si. Da de machine sa de mai roko a goat tu. De broko fernitek alasot sani. Waardoor je gwa bonumang a lukuman gukot lukutak saide de machine fume broko so saide de sandise psaso da lukumang a bonumang da do taigi yo takwe luku want if ye suku sani yo fen sani en da ye gona a lukumang a bonumang da do taigi takwe luku so ipsa disna asansa ipsa nga yu da lobu anda idenen da yogoluku bonu angala sotsani mek obia misabi ube roko na wamba drive abo drive bi abiwan krestele kening mam no kara ne wankande de famire arkia sani da de taki naifa e san ma abo drive bi abiwan krestele kening en da samsa de machine be broko. Dat die de machine broko nou. Dan De man is nu a christelijke ning in a christelijke ning zijn bedrijf bij Abbe betekent dat hij tesofara gado chawi. Tesofara gado chawi. Maar zo lees is maar sma i dusani taksan fu gado of san sma de sma no sab gado. Maar de jere wa sani dat de poten da jere ik tak na gado no bo de sab so. Maar samsa dan de machine broko de sane broko dat is mijn praktijk, dat ik nu dan den go naar Lukuman, dat den go, dat den Lukuman dat we Lukusan deen abusi e broko de machine, dat de mu bonu, de mu drobu an, de tek bonu man, de ko, en hier wan san ja, Jesaja ak vers 9 die dat ik, wanneer men tot u zegt, vraag de geesten van de doden, en de waarschijnlijke de geesten die daar piepen en moppelen, ja, dus, zal een volk zijn God niet vragen, dus, Precifu, de man gi a bedrijf an ning fu wa geloofige ning denk ya a bedrijf. Tak te so fara gado chawi. Dan ou evu probleem de, da im gwa gado baka go luken so, de man go na lukuman a bonuman. E lo buan, anu lau lau sanip sanga de man. Dat wan takin. Alukuman kis giden, jere fa a pem lees dat we even, Jesaja 8 vers 19. Ataki, de waarschijnlijke geest die daar piepen en moppelen. Dat wan taki, a woord is aan alle andappen, de neem op en de shushu shushu. Dus alle de sandi den be tak dape, den bono man en de man luku, en is asam sang a bedrijf, a broko direct. Want if je jabber like wat abedrijf wat geestelijke ning, dan go suku a hulp na gado. Want Satan, ne fight teken Satan. Kerki kan vet teken kerki, gelovig kan vet teken gelovige. Maar Lucifer na den bakkaman ving, de ne vet teken de schrift. De vet teken mensheid, nanga, a gemeente van Jezus. Solobiwan, leg fout dat ik ba, na ini ala den principe den smai uroko, a goutu na nga ala den sani, mak de duisternis dena in ala den presidisi. En de suku offer, de suku offer hebebi, en smai dede, ala sot sani e psa na nga libisma ano laulau sani. Daarom lobiwan adefano udu taki efi e roko na den pres disi abi obwefi sab gado abi obwefu gado denanga yu wan den sani etek paiman. Ala de pres pem kari na pres pem sabi mar paston na nga ala den presin. Pe walo sani e gebeur lobiwan na in abusi ano laulau sani. Daarom adefano udu taki densma sayuroko na in den presidia efi de gelovige begi suku gado wan de makti disi den dena ala sei fu feti sili fu feni sili na ina hel a plan fu Satan na fufen zili na ina fire wan den wan go feti du sanite ke gado uno mangona la den text dati mar a hogri sa Lucifer du fanaf Adam fanaf a opogo fete takai go fete ke gado kona Adam na hatide ano wan go teka paima en wan a wan taklibisma go meitu. Daarom temet aki makti dena in a goud busi. Dan mine taki fu den goutu manfrede. Tak yere minogo moro en so no ano dat na abodulen. Abodulen de taki fi sap taki yeroko dape ma ano yuwande dape. Ook to den balata man de mandi be kot balata. Isabio mensani psa. Dos abusi pes mai kod grong, ef na groye fala, o men udu no nakis makiri, Brongron faya kiris ma ala sot sani, wan de makti disi de overal. Lobi wano walao lao sani. Wale isi, mi besi wamanta po strati, dan bitaya manta ki monere. Gado isor bitaki e siki wan siki san no, no bun. Ataki ya, me siki wan siki ya. Bitaki okay. Bitaki mam no begi ji, mi ogo aksi gado piasi ki fi mopo. Lobi wan da mi go, da mi begi, da gado sor mi wan gron, we karden gron dat wan kapueri, kapueri na wan gron sa de rokokba. Da se ya gron, mi si wan bon tnapu, ma bon drei, ma bon tnapu. A drei ma tnapu. Da mi taki I mi sref taki, a situasi fa mandisi, ap te maken na nga gron disi. Dam gona man dam tak mener. Di be gwa de lukuman sa den taigi. Da taki, den tak mimma be koto an gron, mimma nga mi pa be koto an gron. Da wan bombe de se, wan dede bon, wan drei bombe de se a gron, a fadon a gron da de be was de ptine en tapu. Da nou di de was de ptine en tapu ma baka wan tu ya di den go wan de I baka f go was da de stake a bon opot napu. Lobi wan e fa san be de wan bon wan dede bon, dan anoka opot napu. Ma mi e geloof dat ya be de wan makti san be de dape, Troede mek mo serei, wande den go, da sani opot nap wan dat gado sormi. En dan, a momen di aman takso, nem pot anotap aman begi jen, na amakti openbar, aman fada grong en aman kon frey, want amakti dat be kontana in aman, fia amakti fu agrong. Do so, mi wan mek a pen tuidelik taki, ina busi pesma yoroko. Ala soutu sani, surau ko be roka sarna ja bilinton, idenka laulau sani psa, uno man go tap ala den sani lobi wan. Ma wan sani mi kan taki, makti de na in a busi, na in a grong. Dos ala den go to man sa yuroko na ina go to busi, imo sap taki makti de dape. Ano langa di, mi denki safe a person, bumbu libis map ching, de suku money, de de no rate fasting. Lobo anda so I kan go doro, taki, ano so maru be sa go to e de, ma makti de na in I go to busi and then sani e suku offer. Ya, then sani e suku offer. And if it did ape, ide sondro Jesus inosab gado, da I maksab taki muluku boom. Wan, minoman tak ala de san saib sa go to busi. Malobi wan, gevaarlik situasi, omdat we libini na wereld pe une fetekens kina nga brudu, maar teken boze geesten in haar hemelse gewesten. A heer grond tapu disi, donder makte voedungro. Alleen de gelovige, zij bribina in Jezus, no de onder controle voor de makte disi, de noman heers abrayu, de noman ligeer abrayu, maar wel de fight teken wie. En we zien ook dat taki zo lezen boemboem vette de teka christendom. Dat wan taki de makte die ze vette. Maar lobi wan, in Jezus, nanga Jezus, u de moro leki winni man, winna kampioen. Maar dat gehoorzaamheid, heilige leven, alla de sandati. Maar wan piki den sma taki, ina go to busi. U si wan de, nanga go to tifi. Dat wan taki, boom hogri yeye de na in den principe den sma yuroko. Meki sma tek den san disi e meki u bege fi abu an famire yuroka go to buse fu an boy yu masra of san e fi de wan kolo fuka bege giden. Ino mgo suku obia omyo go suku an obia fu yepi mi masra teke nei obia ne yepina next obia na last money na sosasani kruturu kruturu no de lo buan wo konda pedale ma a esa ande taki no go suku obia ma suku gado wanta e next person di ka yepiu na gado wawan lo buan we barwan o di baka teleki teleku miti baka ina nengfu masra Jesus masra we taki grand tangi ina nengfu Jesus masra u kombaka na einde fu apistor disi we taki grand tangi dat wan trale isi baka da usago moro fara we taki grand tangi miteta ini da makta ke nengfu Jesus no bo we bara josi baka mina brada naifa salen te wan trale isi da we mit baka ina nengfu Jesus amen.

Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars, broeders en zusters. Mijn naam is zuster Renfrum, Faria Ingrid, pastorale medewerker in gemeente Groningen. Ik heet u van harte welkom weer in het ochtendprogramma De Morgenwijding van Hernutter. We beginnen deze opening in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik hou u voor de dagwoorden voor deze dag, maandag 5 oktober. Het dagwoord is gehaald uit Genesis, hoofdstuk 11, vers 27. Ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. En het leerwoord uit Matteüs 15, vers 27 en 28. De vrouw zei, zeker Heere, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meester vallen. Toen antwoordde Jezus, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wens. En dan hebben we een lied dat erbij hoort. Geloof is dat men God vertrouwt en vast op zijn beloften bouwt. Geloof is dat men aangezicht alleen op Christus houdt gericht. Geloof in Jezus vindt gewis, o, wat tot heel van nodig is. Hij schenkt ons zijn verdienst geheel en eeuwig leven tot ons deel. Tot zover het dagwoord voor vandaag.

Ik hou u voor de schriftlezing. De schriftlezing voor deze morgen is gehaald uit 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vers 9 tot en met 11. En als periscoop staat vermaning tot heilige wandel. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen en er eer in te stellen, rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben. Tot zover deze schriftlezing. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o mijn Heer, mijn rots en verlosser. Amen. Broeders, zusters, luisteraars. Er zijn drie dingen die God van ons vraagt in het dagelijks leven. En Paulus schreef over deze gewone dingen die God van ons vraagt. Paulus praat hier over de broederliefde. Hij praat over werken, je eigen zaken doen en een rustig leven. Tijdens Paulus' tweede zendingsreis had hij te maken met vervolging. En een korte tijd daarna schreef hij deze brief dan als een bemoediging voor de jonge gelovigen in de gemeente om elkaar te bemoedigen. En dat ze ook als goede burgers moeten zijn in een zondige wereld. Broeders en zusters, Paulus schreef. En waarom schreef Paulus dit gedeelte over die broederliefde? Niet alleen vraagt Paulus van ons dat we christen zijn. Paulus schreef dat niet zomaar. Daarmee wil Paulus ook nog zeggen dat niet alleen op de zondag, wanneer we zondag in de kerk zijn, dat we christenen zijn, maar ook op de maandag, onze hele werkweek, wanneer we op de werkvloer zijn, wanneer we op het veld zijn, wanneer we misschien ook zelf in huis zijn, dat we het christen zijn in ons moet zijn. En vandaar dat Paulus begint in vers 9 en hij zegt, u hebt het niet nodig dat ik u schrijf. En daarmee bedoelt Paulus, jullie weten het al, maar soms moeten we eraan herinnerd worden. En waarom zegt Paulus dat? Omdat Jezus Christus zelf hun leraar is geweest. Paulus herinnert ze eraan

Erst lüfte hebben. Omdat hij ze ook wees. Omdat de Heere Jezus Christus ons lief gehad heeft. Toen wij nog vijanden waren. De liefde van God is in onze harten uitgestort. Als God uw vader is, worden wij automatisch uw broeder en zuster van elkaar. We worden dan een grote familie. En dat is broederlijke liefde. Het is niet alleen maar wanneer we na de dienst dat we een broeder of zuster knuffelen, maar het is veel meer als misschien een buurman u vraagt, hij is bezig met het dak van hem en dan moeten we elkaar kunnen helpen zonder iets terug te vragen. En Paulus doet een oproep naar ons toe. Hij zegt dat we het overvloediger moeten doen. Hij zegt wel, jullie doen het al goed. Maar we moeten het meer doen, zegt hij. Waar kan ik in deze week iemand meer helpen? Door misschien een warme maaltijd voor een zuster, een broeder of iemand in de buurt klaarmaken. Misschien heeft iemand een gebed nodig, een telefoongesprek. En dat vraagt Paulus van ons. Hij zegt, we moeten meer doen. Hij doet een oproep naar ons toe. Bezoek vaker. Want vaak is het zo dat wanneer wij één keer zijn gegaan, thuis bij een broeder of zuster of wie dan ook, dan lijkt het al genoeg voor ons. Maar Paulus doet een oproep naar ons. Hij zegt, bezoek nog vaker. Verdraag elkander nog langer. Want soms kan het zijn dat we aangeven, ja, maar deze persoon doet een beetje lastig. Deze persoon praat wanneer ik thuis ga, houdt ze van praatjes. Laten we elkander verdragen. Laten we geven waar we kunnen geven. En dat is die oproep die Paulus geeft. En Paulus gaat verder. En hij zegt ook dat wij ook een rustig leven. We moeten streven om een rustig leven te hebben. Hij zegt, werk met je handen. En, met je eigen, en dat je je eigen zaken moet doen. En waarom zegt Paulus dat? Omdat de jonge gemeente in Thessalonica, ze verwachten dat de Heere Jezus elk moment terug zou komen. En sommigen van hun, ze stopten met werken. Anderen bemoeiden met andermans zaken. En er was veel onrust in de gemeente. Maar broeders en zusters, luisteraars, we zijn verantwoordelijk voor elk deel van ons leven. Want we leven, het leven die we leven moet geen drama zijn. Moet geen herrieschopper zijn. We moeten respect hebben voor elkander. Als u verwacht dat men respect voor u heeft. Als christen moeten we die rust uitstralen. Want de buitenwereld die kijkt naar ons handel en wandel. Een boer of een landbouwer bijvoorbeeld, die elke dag vroeg opstaat en met zijn handen aan de ploeg slaat, die schopt geen herrie, die maakt geen drama ervan. Maar aan het eind
van het seizoen kan hij oosten. Hij is niet afhankelijk. Hij heeft eer aan zijn werk. Het is rustig leven. Hij is niet lui. En Paulus gaat verder. En hij zegt, werk met je eigen handen. En waarom zegt Paulus dat in dit gedeelte? In die tijd vonden geestelijke mensen dat bepaalde werkzaamheden beneden hun stand was. Ik weet niet hoe het vandaag aan de dag is met ons als geestelijken, als we zo denken. Maar Paulus zegt, nee, we moeten eerlijk gaan werken. En dat is aanbidding voor de Heere. Of je schoonmaakt, of als je koopt, of als je een tuinman bent, of misschien decoreert je, wat dan ook. Doe het voor de Heere. Uw gewone werk moet geen obstakel zijn voor uw geestelijkheid. God wordt niet alleen geëerd in het grote wonder. Hij wordt het meest geëerd in het gewone, uw eerlijk werk dat u doet. En Paulus, die gaat verder en hij zegt, je moet uw eigen zaken doen. Met andere woorden, zegt Paulus hier, neem uw verantwoordelijkheid. Bemoei u niet met zaken die u soms niet aangaan. Laten we stoppen om te kijken in andersmans tuin waar het wiet of gras hoog is, terwijl uw eigen tuin ook vol onkruid zit. En waarom moeten wij een rustig leven leiden? Waarom moeten we onze eigen werk doen? Omdat hen die buiten zijn, dus de mensen die Jezus nog niet kennen, onze buren misschien, onze collega's op de werkvloer, onze familie, die kijken naar onze levensstijl. Ze kijken naar ons handel en wandel. Paulus bedoelt hiermee dat ons getuigenis, ons handel en wandel, heel juist moet zijn, moet overeenkomen met Jezus Christus. Broeders en zusters, dat wij meer liefde voor elkaar moeten hebben. Dat wij meer rust en dat wij eerlijk aan ons werk moeten komen. Laten wij als broeders en zusters, dat we niet perfect hoeven te zijn, maar laten wij zijn zoals Jezus Christus. Laat de Heer ons leiden. Laten wij doen waar we kunnen helpen. Laten wij de mensen die het nodig hebben, die naar ons opzien, laten ze werkelijk in ons zien dat wij kinderen van God zijn. Broeders en zusters, laten wij elkander lief hebben zoals Christus ons lief gehad heeft. Amen. Amen. Tot zover de overdenking van dit schriftgedeelte.

0: Lato, bidden. Vader in de hemel, wij aanbidden u. U troont in de allerhoogste hemel. En uw heerschappij is over deze aarde. U bent heilig. Heilig, heilig is uw naam. Heer, uw ogen gaan rond in deze wereld. U ziet ons, want we staan open en bloot voor uw aangezicht. Dank u wel dat u ons ziet, waar wij misschien niet eerlijk zijn geweest. Dank u wel, Heer mijn God, dat u ons redder bent geweest. Dank u, Heer, dat u ons wil voorzien in alles dat wij nodig hebben. Dat uw woord zegt dat wij niet lui moeten zijn, maar dat wij de handen die wij van u hebben gehad, onze voeten, Heer mijn God, dat we kunnen arbeiden. Dat wij niet op anderen kunnen gaan steunen of leunen. Maar u bent het die ons die kracht geeft om te arbeiden. Heer, geef ons die rust. Dat die rust in ons mag zijn. Dat wij die rust mogen uitstralen. En dat de buitenwereld mag zien dat wij anders zijn. Heer, dank u wel dat wij verantwoordelijkheid mogen nemen. En geen vingers zullen wijzen naar anderen toe. Dank u wel voor uw wijsheid die u ons geeft. Dat wij ook nuchter kunnen denken en handelen. Zegen ons, zegen het werk dat wij doen voor deze dag en de dagen die voor ons liggen. Dat vragen wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Broeders en zusters, we zijn gekomen aan het eind van deze overdenking. We zullen afsluiten voor deze morgen. Mag ik u toewensen een gezegende dag. Mijn naam is zuster Renfre Faria Ingrid en ik groet u goeie morgen.
1: Mipot mi radio na shalom. Me begunu uno prefur pure dape. No sona a problem.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 5 oktober 2026. Ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Genesis 18, vers 27. Het leerwoord. De vrouw zei: zeker, Heere, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus: o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wenst. De vrouw zei: zeker, Heere, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meester vallen. Toen antwoordde Jezus: o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wenst. Matthäus 15, vers 27 tot en met 28. Het gezang. Het geloof is dat men God vertrouwt en vast op zijn beloften bouwt. Het geloof is dat men aangezicht alleen op Christus houdt gericht. Het geloof in Jezus vindt gewis al wat tot heel van nodig is. Hij

staat mijn aangezicht. Alleen op Christus houdt gericht. Het geloof in Jezus vindt gewis al wat tot heel van nodig is. Hij schenkt ons zijn verdienst geheel en het eeuwig leven tot ons deel. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.

0: Jezus regeert op zijn eeuwige troon, dat is opwekking lied 450, brengt ons naar 4 minuten voor 9:30. En zo geniet u nog steeds van de rustige songs op de radio, live vanuit Shalom FM, de 94.5, a daily inspiration, not just radio. Ik hou u even het menu voor van Eethuis Ezeline voor vandaag. En dat is 5 oktober 2026. Vandaag hebben we Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bogoe rijst met kip en groenten. Masoes Moksalesi met gerookte kippendoor. Gebakken vis met oma haar speciale saus. Chinese taiersoep met kip. En als groente hebben wij vandaag kousenband, amsoi en pompoen. Dat is dus het menu voor vandaag, 5 oktober 2026 van Huize Esselin aan de Bonnistraat.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
2: Father, I'm going through some heavy things.
3: Where you coming from, Ma?
2: It seems like this world ain't getting any better.
3: None of your business.
4: Why are you drinking again? I'm tired of living in this car.
2: Father,

Janithiel Adam met Sanja D. Brengt ons naar 12 minuten over half 10 in de Republiek Suriname. U geniet nog steeds van Shalom Easy Hour. Welkom en enjoy it. Vanuit de FM 945 Radio Shalom. A daily inspiration, not just radio. Nou, we gaan verder met Sissy Winans, geen onbekende. En zij doet voor ons Help is on the way.

de welbekende Forrest Frank, Somebody Prayed. Een van zijn nieuwste producties. Nou, we groeten ieder die net erbij zijn. U geniet nog steeds van radio waar Christus centraal staat. En u geniet van Shalom Easy Hour. Op weg naar 10 uur hebben we nog ruimte voor één nummer. Ik zou zeggen, welkom erbij en geniet maar van... Dit is Joshua Queen en hij doet voor ons op weg naar 10 uur Demons.

Het is 10:00 geweest, om exact te zijn is dat 10:04. Dit is een AI-productie van Prishan, Inda Yurufu Ambegi. Welkom in de tweede helft van Shalom, Easy Hours. De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk en natuurlijk ook al de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. En dat kan via onze website www.shalomsuriname.com. Ik geloof dat u onze app al op uw telefoon hebt gedownload en al daarvan gebruik maakt. Als dat niet het geval is, kun je dat doen via onze website www.shalomsuriname.com. We gaan verder met de rustige songs tijdens Shalom Easy Hours en ik haal daarbij te verschijnen Hope and Togetherness, een welbekende koor uit onze eigen bodem met Give Him Praise.

De formatie The Messengers uit Mungo. Met deze uit de oude doos. Jesus is the only one. De weg, de waarheid en het leven. Vandaar dat we dus hem representeren vanuit dit station. We share the gospel here on the 94.5 FM. Welkom als u voor het eerst meeluistert. Aangenaam dit station aan u voor te stellen. En hopelijk ervaart u de zegen en de aanwezigheid van de Heer. Want dat is het doel hier bij dit station. Shalom FM, a daily inspiration, not just radio. We gaan richting Nigeria. Daar halen we erbij Moses Bliss. En hij levert een bijdrage met Bio Mercy.

0: 40.
1: Ei, sério?
0: Meteri, me dorou um parque no mo. Na skips barque deal. Bem ons, na aladei. One piece chicken, fries and sauce. Na skip style.
2: Zranazani, na skip. Naview.
3: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis.

0: Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: wederom muziek uit het opwekkingsalbum. De naam van Jezus brengt ons naar 10 minuten over 10:30. Goedemorgen, God zegen aan u allen toegewenst. Het is nog steeds Shalom Easy Hour. Vandaag tot 11 uur. En ik hou u zo meteen het menu voor wat betreft Eethuis Azelien. Gevestigd aan de Bonnystraat 106 tegenover Indramayu.
1: Spreek ik de naam van Jezus over ieder hart en elk verstand.
0: Nou, het menu van Eethuis Azelien voor vandaag, dat is maandag 5 oktober 2026, bestaat uit sweet osso nasi, sweet osso bami, heer heri, witte rijst of bogo rijst met kip en groenten, masus moxalesi met gerookte kippen door, gebakken vis met omahar speciale saus, Chinese taiersoep met kip en als groente hebben wij vandaag kousenband, amsoi en pompoen. Dat is dus het menu voor vandaag, maandag 5 oktober 2026. Tot zover het menu van Eethuis Azelien, gevestigd aan de Bonnystraat 106.
2: Eethuis Azelien. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Azelien. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufosi.

Met Gusti Akuteko, Erik kom tot u. Een bijdrage tijdens Shalom Easy Hours doen we dus elke dag om 9 uur van maandag tot vrijdag. Nou, we zijn op het punt gekomen om te groeten. Ik moet formeel afsluiten en deze editie van Easy Hours beëindigen. Het is de aflevering van maandag 5 oktober 2026. Ik ben Leandro Marto Suinho. Ik mag u dienen vandaag en het was mijn voorrecht en grote eer om deze aflevering van Easy Hours aan u te presenteren. Nou, u blijft hangen zo meteen om 11 uur vrouw vandaag. Ik ben er weer om 1 uur met de Happy Hours. In elk geval zijn we dus eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week live op de radio met Nothing Else But Gospel. Bedankt voor uw aandacht. Hopelijk heeft u genoten. We sluiten af met Ismael Mizijan. No Lassi Ati. Goedemorgen. Tot zover. Shalom. Easy Hours.

0: this elf ear. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op de juiste frequentie. En als u niet wist waar u naartoe moest, wel blijf vlak hier. Ja, want we gaan een heel leuke vrouwenpraat hebben. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna. En we hebben het komend half uurtjes helemaal voor onszelf. Ja, we gaan beginnen met de notities achter in de Bijbel. Ergens een krabbeltje waar die men heeft gevonden. En dan gaan we even kijken wat deze de notitie van vandaag zegt. Nou, en vandaag hebben we mooie muziek betovert eerder het oor dan de stem. Even een nadenkertje, hè? Dus iemand heeft geschreven, mooie muziek betovert eerder het oor dan de stem. Mooie muziek. Ja, muziek hoor je. Muziek maak je ook door te zingen, hè? Of door een instrument te spelen. Maar muziek, hier staat mooie muziek betovert eerder het oor dan de stem. Dus wanneer je het hoorde, is het like, oh, wat mooi. Ja, hiervan hou ik echt. Of wauw. Ja, even luider zetten, luider. Ja, dan hoor ik het beter. Want het betovert je oor en niet je stem. Ja, dat is wel waar. Dat is helemaal waar. Waar gaat dit naartoe? Dus iemand heeft dit opgeschreven en dat is wel heel bijzonder. Er staat in Hooglied 2 vers 14. Laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk. Je gezicht zo bekoorlijk. Laat mij luisteren naar je stem. Dus mooie muziek betovert je oor, ja. Want wanneer ga je luisteren ernaar? Oké, helemaal goed. Dat was een leuke. En, heeft u ook zelf zulke korte aantekeningetjes die u plaatst in uw Bijbel, achter in uw Bijbel of wanneer je je Bijbel leest, een kanttekening maakt en dan zeg je van, hey, dit moet ik echt opschrijven. Of wanneer je een prediking hoort, dat je dan een opmerking plaatst bij die tekst die je leest enzovoorts. Kan best. Want sommige dingen raken je. Of ze geven, je geeft er extra aandacht aan. En dan maak je zo een notitie. En zo heet dat boek ook notities. Nou, dat was een mooie hoor. We gaan vandaag weer een recept halen uit bruine bonen met meer dan rijst. Ik ben helemaal weg van dit boek, hè. Ja, dat we zo lang ermee bezig zijn, dat is omdat ik weg ben ervan. En ik hoop dat u ook echt weg bent ervan. En dat u die recepten werkelijk kan maken. We hadden dus soep. We zijn bezig met de soepen. Zal ik nog een soepje oplezen? Ja. We gaan vandaag soep met wontons, bruine bonen en mihoen maken. Yes. Oh, en ik ben dol op wontonsoep. Wanneer ik eigenlijk, die Chinese restaurants hebben de standaard dingen. Maar sommige dingen hebben veel groenten. Zoals chop suey heeft veel groenten. En je krijgt wel een beetje rijst bij. Maar hun wontonsoep heeft ook groenten. En meestal vraag ik naar extra groenten. En ik betaal niet extra. Sommige plekken zouden wel extra nemen, maar sommige plekken nemen niet extra. Ze zetten wel extra groenten. En dat vind ik zo heerlijk, die wonton soep. Oké, let's see. Wat zijn de ingrediënten? De ingrediënten zijn 200 gram bruine bonen uit een pot en uitgelekt. 200 gram varkenswontons. Als je geen varken eet, dan koop je die kippenwonton. Ik weet niet, ik ken niet zoveel plaatsen die wonton verkopen. Maar aan de Gemenelandsweg weet ik wel dat er een zo'n zaak is die dingen verkoopt ingevroren. Dus kies je niet voor varken, dan neem je dan kippenwontons. En dan hebben we, ja, hier staat vers of uit de diepvries, 350 gram mihoen, 300 gram choy sam grof gesneden, 2 liter kippenbouillon of groentebouillon, zout zo nodig, 1 eetlepel geroosterde sesamzaad, zout of misschien maggi, 1 eetlepel geroosterde sesamzaad, er staat tussen haakjes abongra, en 1 tot 2 eetlepel sojasaus, 1 eetlepel fijn gehakte koriander. Nog eens een keer de ingrediënten, dus 200 gram bruine bonen uit een pot, uitgelekt. 200 gram wontons, vers of uit de diepvries. 350 gram mihoen. 300 gram choy sam, grof gesneden. 2 liter kippenbouillon of groentebouillon. Zout zo nodig. 1 eetlepel geroosterde sesamzaad abongra. 1 tot 2 eetlepels sojasaus, 1 eetlepel fijn gehakte koriander. En hoe gaan we dat bereiden? We brengen de bouillon aan de kook en kook hierin de bruine bonen tot ze prikgaar zijn. Haal de pan van het vuur en zet een andere grote pan met water van 3 tot 4 centimeter diep op vuur. Ja toch? Dus je hebt de ene pan weggehaald. En nu zet je een andere pan met water van 3 tot 4 centimeter diep op vuur. Doe een bamboestoommand erop en breng het water aan de kook. Dus dat is ook een ingrediënt. Nee, geen ingrediënt, maar een benodigdheid. Een bamboestoommand doe je erop en dan breng je het water aan de kook. Leg de wontons op een stuk vetvrij papier in de mand en stoom ze ongeveer 5 minuten gaar. Zet de bouillon met de bruine bonen op een matig vuur. Voeg de wontons, de mihoen en de choy sam toe en laat het geheel 1 tot 2 minuten koken. Let op dat de wontons heel blijven. Serveer, bestrooi met koriander en sesamzaad. Ja? Dus wanneer je die bouillon met de bruine bonen aan de kook hebt gebracht op een matig vuur, dan voeg je die wontons die je dus in die mand hebt gestoomd, voeg je ze toe samen met de mihoen en de choy sam en dan laat je het maar net maar 1 tot 2 minuten koken. En dus die wontons moeten heel blijven. Dan ga je serveren. En bij het serveren bestrooi je het met koriander en sesamzaad. Nou, dat was het voor ons recept. Dit is soep met wontons, bruine bonen en mihoen. Nou, dat is echt lekker. Hoe is het met de vorige gegaan? Heeft u het kunnen uitproberen? Ik ga deze, waarschijnlijk de komende zondag ga ik dat doen. En ze zijn echt heerlijk en ze lukken, ze zijn zo makkelijk om te maken. Maar je moet wel alles eerst verzamelen, hè? Ja, mooi. Het is oktober, we zitten in de maand oktober. En ja, smakelijk eten, dat ben ik vergeten te zeggen. Maar om verder te gaan, we zitten in de maand oktober. En in oktober wordt er een bepaald feest gevierd. Dat heet Halloween. Halloween is een demonisch feest. Is het feest van de duivel. En in Halloween gebeurt alles wat tegen God is. En weet je, mensen hebben niet door dat het een open poort is voor de duivel om dingen te doen. En ik zag iets op Facebook en het heeft me zo getroffen. Een hele, hele lieve mevrouw die ik ken, heeft geraamtes in haar tuin gezet. Ik denk niet dat ze in Suriname woont hoor. Maar ze heeft dus geraamtes in haar tuin gezet. Dus het lijkt alsof die geraamtes uit de grond komen. En ze geeft een verslag op Facebook dat een boom, een grote zware boom in haar tuin bijna op haar huis is gevallen. En als ze de andere kant op was gevallen, was het hart door de auto verpletterd. En dat balkon heeft zo een balustrade en die is kapot gegaan. En ze schrijft bij wijze van grap dat ze deze mannetjes daarvoor de schuld geeft. En deze mannetjes, dat zijn dus die geraamtes. Maar wat we niet beseffen is dat het de open poort is voor de duivel om jou aan te vallen. Er gebeuren zoveel vreemde dingen en men kijkt niet naar die richting. Men denkt, oh, God heeft ons behoed. Inderdaad heeft God je behoed, maar je hebt de open poort gegeven. Eigenlijk geven we de engelen heel veel werk om ons om dingen van ons af te slaan. God moet zo veel doen eigenlijk. God is zo genadig om ons toch te beschermen als we dingen doen, ook in onwetendheid of denken dat we... Want ik bedoel, je kan toch zien dat dat ding niet goed is. Je kan toch zien met je ogen dat het dat de dood wordt vereerd. Want dat is Halloween. De dood wordt vereerd. Dat wil zeggen, er moeten doden vallen. Er moet bloed vallen. Er moeten offers gebracht worden. En er gebeuren zoveel dingen. Kinderen gaan huis aan huis in zulke pakjes om snoepjes te ontvangen. Of soms hebben ze feestjes op school of waar dan ook. Hier in Suriname zijn er vreselijke dingen die ze opzetten. En dan heb je een enge tuin waarin je gaat lopen enzovoorts en bang moet worden. Het is helemaal niet goed. Want al deze entiteiten gaan met je mee naar huis. Het is een open poort voor jou, je gezin, je huis, je werk, je hele leven wordt erdoor beïnvloed. En we zijn niet voorzichtig genoeg. Dus laat je kind niet meedoen met deze dingen op school. Doe jij ook niet mee. Koop geen dingen die, die leuk lijken. En iemand heeft een leuk dingetje gekocht voor de kat. En het is gewoon een ridder op een zadel. En dat zadel zet je dus vast aan die kat. En die kat loopt dan rond met een ridder zonder hoofd. Met, wat is het nog meer? Er is nog iets erbij. Een zwaard waarmee hij je gaat doden. Maar hij heeft geen hoofd. Een ridder zonder een zwaard er nog erbij. Dus men koopt allerlei dingen. In deze periode, je hebt winkels die bezaaid zijn, hun etalages zijn beplakt met deze dingen. En wij gaan die winkels naar binnen. En daarbinnen heb je dus zoveel van deze, voor deze duistere machten die op je wachten. En ja, het moment dat ze zien dat je linkt met ze, op wat voor manier dan ook, dan komen ze op je af en je bent dan, ze komen met je mee, ze lopen met je mee. Nou, wees heel alert en al doet iedereen mee, met tussen aanhalingstekens, laat jouw kind niet meedoen en doe jij ook niet mee en breng geen attributen in je huis om op te hangen als een soort versiering en denken dat het cool is. Het is niet cool. Het is heel erg dodelijk. Het is dodelijk. Want wat ik van deze lieve dame heb gelezen, het heeft mijn hart gebroken. En in feite wil ik bijna een comment zetten dat de Heer Jezus, dat die degene is die we moeten dienen. En niet deze dingen die we moeten niet deze dingen die we zien als gewoon een seasoning thing. A season is a season. Het is een tijd, het is een feest. Nee. Laten we alert zijn en laten we er tegenin gaan van binnenuit. Je moet zelf onderzoeken, zelf lezen, zelf luisteren naar de uitleg hiervan hoe demonisch het wel is. En hoe Satan dit gebruikt tegen God. Dus wij gaan toch niet samenwerken met iets dat tegen God is. We gaan niet onze God opnieuw kruisigen en verloochenen door mee te doen met deze dingen alsof het normaal is. Dus geen enkel ding, niet eens iets kleins mag je hebben dat gelinkt is aan dit, dat een feest wordt genoemd. Het is geen feest, maar het is eigenlijk een ja, iets om af te slachten. Het is een, ik heb geen woorden voor, maar er is genoeg informatie voor u om alert te kunnen zijn en om te weten wat het is. Als je niet weet wat het is, ga opzoeken. Ga lezen, ga luisteren. En luister naar bepaalde mensen die in der tijd heksen waren. Zoals een ene Ramirez. Hij kan het heel goed uitleggen. Een broeder Ramirez op YouTube. Hij weet er alles van, want hij is erin opgegroeid. En hij zegt het gewoon. Hij legt het heel goed uit. Er zijn ook andere mensen die, als je naar ze wil luisteren, is het ook heel goed. Maar nogmaals, niet doen. Oké, dat was het voor het eerste gedeelte van ons programma. We hebben een music break en dan zijn we daarna terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

We hebben een music break gehad. We zijn terug bij elkaar in het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ja, als u er nu pas bij bent, kom er gauw bij zitten. Ga niet voorbij, ga niet verder, blijf hier. Want we hebben dan nog een heel klein kwartiertje om met elkaar bezig te zijn en het onderwerp te bespreken. Nou, we hadden het erover dat je geen dingen moet aannemen van mensen wanneer je met ze bidt, wanneer je het evangelie brengt en dat wanneer mensen je iets willen geven, dat je het liever niet neemt. En dan hadden we het voorbeeld van Elisha genomen of Elisa. En Elisa had niets genomen van Naaman, die een geweldige positie had in Syrië. En hij was dus een genezen van melaatsheid en had zoveel geld, goud en goed meegenomen, maar hij had niets ervan genomen. En hij is natuurlijk teleurgesteld weggegaan, maar hij was beter. En die knecht van Elisa, Gehazi, die is achter hem aangegaan en heeft toen gelogen dat zijn meester zegt van, nou, laat hem toch een deel geven. En natuurlijk was hij heel erg blij, maar dat is een wereldse manier van doen. Dat je geeft iets voor iets, hè. Maar de Heer zegt, de Bijbel zegt, liefde geeft, liefde neemt niet. En als je kijkt naar de profeten vanaf Abraham, dat ze niets nemen, dat is een Bijbelse principe van een profeet. En als iemand zichzelf een profeet noemt, of iemand is een profeet volgens de Heer, maar deze profeet neemt geld en zegt om te zaaien, dan zal er iets daar niet in orde zijn. Want volgens de Bijbel, dan neemt een profeet niets, omdat God voor je zorgt. Oké, dan hebben we een ander voorbeeld van niet nemen, niet mixen, niet geven en nemen. Want liefde geeft alleen. En dat is het verhaal van Dina. En we hebben al eerder over Dina gesproken. En Dina was dus gaan kijken naar de dochters van het land enzovoorts. En we kunnen dit lezen in Genesis 34. Maar Dina was dus verkracht geworden door de prins van de koning van dat land. Dus ze heeft niet de meisjes ontmoet, maar ze heeft die prins ontmoet. En die prins die haar zag, heeft haar gelijk verkracht. Hij heeft haar direct, ik heb geen woorden voor. Het zat gewoon in hem, denk ik, dat wanneer hij mooie, schone schoonheden zag en hij wilde zijn lustenbod vieren, dat hij maar op lust mocht nemen wat hij wou. En hij werd door zijn vader niet afgestraft. Nou, dus zo zag hij dat vreemde kind. En hij vond haar heel mooi. Maar toen hij haar had verkracht, wilde hij haar tot vrouw hebben. Maar de broers van Dina, die hebben een plan bedacht. Ja, ze hebben een plan bedacht, want zij dachten bij zichzelf, ja, je gaat onze zus toch niet onteren? Want de regels van de Israëlieten waren heel anders dan de rest van de wereld. En dan hebben ze een plannetje bedacht. Je kan zeggen, een snootplannetje. En ze hebben ze gezegd, oké, dan moeten jullie zijn als ons. Jullie moeten je besnijden. Als jullie besneden zijn, alle mannelijke personen in jullie midden, dan pas kunnen we onze zus aan jullie geven. En die koning zei, ja, we gaan het doen, hè, zoon, we gaan het doen. Ja, we gaan het doen. Het gaat eigenlijk erom dat hun wilde, want ze zagen ook dat ze rijk waren, hun wilde, hun bezittingen zijn dan ook van ons. Ja, toch? Ja, het gaat daarom. Hij zei aan zijn zoon van, hun vee zal van ons zijn, hun dochters van ons, onze dochters geven we hun tot vrouw. En dan, ach man, dat wordt een mingle van je welste. En dan worden we rijker daardoor. Dus hebben ze het gedaan. Maar ze waren niet van plan om te mingelen, die zonen van Jacob. Ze waren niet van plan.
Ze hebben hun laten besnijden. En op het moment dat de pijn het hevigst was, hebben ze hun vijand aangevallen. Dus jij als gelovige moet ook precies weten wanneer je je vijand aanvalt. Wanneer het zwakste moment van je vijand is. En dat is bidden op momenten dat de vijand het niet verwacht. Bid op momenten dat hij het niet verwacht. Lees je Bijbel op een moment dat de duivel niet is. Denk dat je dat zou doen. Dus je tijd is eigenlijk je sterke kant. In het geval van Dina hadden ze ook tijd berekend van oké, nu is het de tijd. Ze hebben dus al die mannen gedood. En ze hebben hun zus echt niet gegeven aan een vijandelijk volk om mee te mixen, om mee te huwen. Huwelijk is een verbond, hè? En zo ook in ons leven moeten we herkennen. Oké, op dit moment, meestal bid ik 5, laten we zeggen als voorbeeld, ik bid 5 in de ochtend en dan ga ik me klaarmaken om naar het werk te gaan. Nou, een ander keertje bid je 3 uur. Of een ander moment bid je 12 uur. Of voordat je gaat slapen ga je een ernstig gebed hebben en de Bijbel lezen en de Heere aanroepen voordat je gaat slapen. Een ander moment bid je wanneer je thuis komt en je bidt en je ervaart. Vader, de Heilige Geest. En er zijn misschien dingen in de lucht die je niet wist, maar de Heer weet het. En wanneer je bidt, dan zie je van de vijand heeft iets verloren. Nou, dat is ons sterkste wapen. Laten we bidden, maar we moeten ook heilig leven. Ons leven moet stroken met wat we zeggen. Ons leven moet stroken met de Bijbel. Het moet in lijn zijn met de Heilige Geest. En dan zullen je gebeden zo krachtig zijn dat je geweldige overwinningen behaalt waar je niet zou denken, waar je niet zou verwachten. En ook in het gebed openbaar de Heilige Geest je wat je moet bidden. Nee, hij bidt door je heen. En hij laat je hele onuitsprekelijke verzuchtingen uiten die niet van jou komen, maar van de Heilige Geest. En daar heb je die overwinning. Daar heb je de timing, de juiste timing. En we zeiden van, we hadden het over dat we niet moeten mixen of niets moeten nemen van een ongelovige voor wie je hebt gebeden of die pas tot bekering is gekomen. In dit geval is het de juiste timing en ook dat je niets neemt. Je neemt niets van een ander die dingen wil aanbieden. In dit geval wilden ze hun zoon en die dochter van de ander laten huwen, zodat ze dingen konden nemen en krijgen. De weelde moest worden verdeeld, moest worden geïncorporeerd. Ja, het moest één geheel worden. Maar nee, dat doen we niet. We mixen niet en we timen. Op de juiste tijd gaan we dan tot de aanval over. Ja, dat is geweldig. Dat was echt, dat was een heel snoot plannetje, ja. Maar het was voor de overwinning. En het was om dingen te bewaren. De zuiverheid van wat de Heer ze had gegeven. Dus bewaar je zuiverheid. Bewaar het. Behoed je hart boven alles wat er te bewaren valt. En de juiste timing. Nou, dat was het voor vandaag. Ik kan wel doorgaan. Want ik raak helemaal into it. En ik hoop dat u er ook een hele grote bemoediging aan hebt. En dat we dan dit gebruiken om te vechten tegen wat de vijand

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: And you know that song that goes G-O-D-D-I-D. What if it was like...

O-D-D-I-D. Father, Son, Spirit, got the hands on me. 1, 2, 3, A, B, C.

0: en heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar toch, je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Ja, yes, het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hour op de radio. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. En nu dat het 1 uur is geweest, is het tijd voor de Happy Hour op de radio. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Welkom erbij. Ik ben Leandro Martos Uwitjo. En het is voor mij een grote eer en voorrecht om samen met u radio te maken en te getuigen van de levende God. Dat is de opdracht die we uitvoeren. En waarom we radio maken vanuit de FM 945. Shalom, a daily inspiration, not just radio. Het is de maandag van 5 oktober 2026. Ik nodig u uit om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en uw pokus aan te vragen. Dat gaan we dus samen doen tot eer van Christus. Live vanuit de FM 94.5 in de Happy Hours. Nou, mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Yeah. Woo. I like this.

Dat is een uitnodiging aan ons allemaal. Dat er ruimte is in het eeuwige huis van de Heer. Onze eeuwige bestemming. Ja, de Bijbel zegt dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat hij ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Daarmee starten we de happy hour voor vandaag. De lijnen die staan open. Ja, we groeten alle luisteraars, alle kijkers. Al de mensen die ons volgen vanuit huis, vanuit het werk, vanuit het verkeer. Natuurlijk ook de mensen die luisteren vanuit het buitenland. En niet te vergeten de mensen die meekijken vanuit TikTok. God bless you! Het is de Happy Hours Live. De lijnen die staan open. Je mag bellen op 422-650. 422-650 of 875-5358. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren of je pokus aanvragen. Dat kan tot 2 uur. Live in de Happy Hours via de FM 945.

0: We zijn er tot 2 uur met de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Dat wil dus zeggen dat u tot 2 uur radio met ons mag maken. Na 2 uur krijg je de playlist. So welcome and enjoy the happy hours. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Live on this station. We doen de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoes. Dus het maakt niet uit wie je bent van harte welkom. Goedemiddag Radio Shalom met alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hours. Vandaag zijn we samen hier met de bemoedigende woorden. Komen jullie, laten we samen onze Heer Jezus groot maken. Happy birthday to al de jarigen. Ik wens een succesvolle samenwerk schooljaar naar de school van Suriname. God zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. Ja, Freddy is erbij vandaag. En natuurlijk zijn jullie van harte welkom, mensen. Elke dag weer doen we het vanuit deze plaats. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Ik althans heb besloten dit te doen omdat ik weet dat hij leeft. En omdat hij mijn leven heeft veranderd. Ik zou niet iets doen waar ik niet van overtuigd ben. Maar omdat je die overtuiging hebt, dan doe je het met volle teugen. Dan doe je het met volle overgave. In elk geval, de happy hours is live op de radio. We groeten Mike. We groeten al de mensen die meekijken via TikTok. We groeten Hortense, Warshini, Marcello, Freddio. De blessings ook voor Luigi, Ricardo. Al de mensen die meekijken. Yes, welcome and enjoy the happy hours. Moses Bliss met Bigger Every Day. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Mag ik deze plaat alvast aanvragen in Daidoro voor Ambeki? En van Samuel naar Alas Nolas Ati.
0: Nolasi Ati van Samuel?
1: Jawel.
0: Je bedoelt Ismaël?
1: Ismaël.
0: Oké, staat genoteerd.
1: En die nieuwe van Ras Chanko.
0: Oké, ik hoop dat die al in het systeem is. Dan komt het zeker goed. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Oké, was dat hem?
1: Jawel.
0: Abom, bedankt voor het bellen en geniet van de uitzending.
1: Dag broeder.
0: Abom, brada blessie. 4226 dat is het nummer vanuit, of als je belt naar onze vaste lijn. Dat is het studionummer, 4226 Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Je mag het doen door te bellen of te appen. Goedemiddag broeder Leandro, mogen God u en gezin rijkelijk zegenen en ook de families van Radio Shalom de blessing. De felicitaties aan iedereen die wat te vieren heeft en voor de zieke kom gauw weer als de oude. De Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 1, leg daarom alle kwaadheden, alle bedrog en huichelaar en afgunst en alle kwaad sprekerij af. Amen, graag dat lied afdraaien. I need you van Gershino. En ik bestem het ook aan alle luisteraars. Fijne nieuwe week. Many thanks and the blessings. Anything is possible. De blessings ook voor onze nationale selectie. Die bevinden zich momenteel in Guatemala. Waar ze het vanavond opnemen tegen Guatemala. Het werd een 0-0 eindstand in het Essence Stadion afgelopen vrijdag. En vandaag nemen ze het op de thuisbodem of in Guatemala zelf, hun thuishaven. De wedstrijd begint om 9 uur, dus de blessings voor onze Nacho. We We feliciteren alle jarigen, al de mensen die iets te vieren hebben. God bless you. Ook de zegen voor de mensen die een anniversary vieren.

Intussen staan de lijnen open, mensen, dus voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. We represent the King of Kings and the Lord of Lords hier on the 94.5 FM. Mag ik het liedje aanvragen? Opwekking omdat hij leeft? Ja, dat mag natuurlijk. Je blijft afgestemd, want na 2 uur krijg je de pokus. U mag in elk geval tot 2 uur een bijdrage leveren en radio met ons maken. Mensen, kijk hoe de lijn nu rustig is, hè. Wachten jullie niet tot 2 uur. Ik weet niet waarom mensen wachten op 2 uur. Dit is Shitak Douwe Sluit Af, dat is mijn fittief bel. Als ik geen ruimte heb om op te nemen, mensen, is dat niet mijn schuld. Dus bij voorbaat mijn verontschuldiging. The blessings for Oli, for Wakami Brada, blessing. Wat zeggen broer Lea graag omdat hij leeft. Ik bestem het voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Hey, I am a winner. I am a winner. Wel frappant dat 2 mensen dezelfde liederen aanvragen. Kijk, als het een nieuw lied was, is het begrijpelijk. Maar als 2 mensen dezelfde oud lied aanvragen. Niet dat het niet mag, maar het is best wel frappant. Was aan Dina, jeje, was aan Dina, jeje. Let wel, mensen, we zijn. Wees op je hoede. Het is de bedoeling dat je geestelijk wakker wordt, geestelijk alert bent en dat je je verantwoordelijkheid draagt. Heel belangrijk, want we vechten niet tegen vlees en bloed. We vechten tegen overheden, tegen machten, tegen krachten. Soms vraag je jezelf af: waarom kom ik niet vooruit? Waarom bevind ik me in een cirkel? Waarom is het zo zwaar? Nou, de Bijbel zegt ons dat we worden aangevallen door onzichtbare machten en krachten. Dus juist geven we de duivel veel meer voorsprong en veel meer ruimte als we dat niet serieus nemen en als we dat niet beseffen.

si iabawini ano omdat yutranga maomdat masrate kawinig ba have the overwinning al behaald have the prijs al behaald ja have the duivel haar overwonnen op basis daarvan zijn we meer dan overwinnaars niet uit eigen kracht nee we wandelen in de voetsporen van Jezus we volgen hem dus niets komt uit onszelf maar alles komt door hem. The favor of God was that the AI cover van Prishan.

0: U mag in elk geval bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. En dat is hoe we de happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live vanuit de FM 945. Of www.shalomsuriname.com. U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Dus Noah's mannen verjaart die dingen. Zijn er jarig in ons midden vandaag? Laat het gewoon even weten. Je hoeft niet te trakteren, hoor. We willen het met je vieren. We willen blij met je zijn. Laat weten wie jarig is. Je mag de persoon hier in de bloemen zetten. Weet je, doe met de ander wat jij leuk zou vinden. Wanneer je jarig bent, het beste dat je kan ervaren is je geliefde om je heen. Het heeft geen zin toch als je jarig bent. Denk eens wel een cadeau, maar in de lobby wat naar je zee. De mensen die het met je menen, de mensen die elke dag daar met je zijn. Weet je, mensen zijn waardevoller dan wat je bezit, hè. Want je kan veel hebben, maar als je geen mensen om je heen hebt, niemand die van je houdt, niemand die om je geeft. Ja, je bezit kan je geen liefde geven. Het voegt ook geen waarde toe aan je leven. Maakt niet uit hoe waardevol dat ding is. Het maakt je niet waardevoller. Ik zeg het nogmaals, je waardevolle bezitting maakt jou niet waardevoller. Want in Gods ogen, ook al heb je 1 miljoen op je rekening, je bent niet veel meer waard dan iemand die niets is en niets heeft. Met andere woorden, je mag rijk zijn, maar in Gods ogen ben je niet veel meer waard dan een arme. Dat iemand die skeer is. Lek van betakings ranantong. Dus in afvier is revie. En als je niets hebt, hoef je ook niet minder waardig te voelen. Je bent evenveel meer waard. God mag je onderscheid. En zijn liefde wordt niet bepaald door wie we zijn of wat we hebben. Nee, Gods liefde is onvoorwaardelijk. Goedemiddag, broeder Leander. Ik doe de groeten aan de leerlingen. Mijn moeder Genevieve. Mijn zusjes Gisaya en Gisaira. Mijn meisjes Yesha, Shomari, Hadassa. Mijn man Jetro en mijn oma Eudia, Elliot. De groetjes vanuit Sipaliwini, Pokigrong. Ik vraag Jona aan. Ga naar Nineveh, afzender Shawenga. Shawenga, ik vind het leuk hoe je de naam hebt gespeld. Want waarschijnlijk heb ik ze al die tijd verkeerd gelezen. Dus mijn verontschuldiging. Bedankt voor die hulp, voor die aanvulling. Shawenga, put this on in a spel de sangim. Echt zo van, dit hoort te zijn. Nou, in elk geval, goedemiddag mensen. Fijn jullie erbij te hebben. Dansi Cabo TV, blessing broeder. Bij deze wil ik mijn nichtjes en neefjes en mijn kids het beste schooljaar wensen. Ja, blessing brada, blessing. Chucky. Dag groetjes en welkom in de happy hour. Victor Ivic met On My Side. Een reminder dat de Heer met ons is al de dagen van ons leven. Goedemiddag. Hallo. Goed. Ja.
1: Met je wendat, moeder.
0: Oh, alstublieft, welkom erbij. Bent u er nog? Oh, helaas. Dat was Shawenga's mama, die probeerde te bellen naar de studio. Ik weet niet wat mis is gegaan. Hopelijk vindt ze de studio weer, of bereikt ze de studio weer. Want het gesprek is onderbroken.
2: Glenn!
3: Suma!
2: Nami, kreetje, fire bestie, zo.
3: Hey boy, ja, leti, jongen, mis ribi langa, jongen, no, mi wiki no, man.
0: Dit is een former number one song. We groeten de mensen thuis, de mensen in het verkeer, de blessings voor de mensen op het werk. Al de mensen die gewoon lekkertjes afgestemd zitten, die genieten van Shalom FM. Dit is Glenn Omen.

Twee uur interactief en na twee uur krijg je de playlist. Dus je mag voor nu groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Dat is hoe we de Happy Hours doen live vanuit de FM 945. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

0: It is nog altijd Shalom FM, nothing but gospel on this station.
1: If you no kanga chucha, what all the day from if you won't knock by ya. You no think that they win a fetty that tori.
0: Ik wil nogmaals de felicitaties richting voor SV Corona.
1: Stand by.
0: En de overige veteranenploegen die kampioen zijn geworden van de veteranencompetitie. Ja, Corona werd kampioen in de 35 en 40 klasse. In de 50 klasse werd dat... Boy, ik heb dat even niet onthouden. Maar in de 60 klasse dan gaan de felicitaties richting... Moet zijn Branti Maka. Nou, de felicitaties voor alle veteranen die een prijs in de wacht hebben mogen slaan.

goedemiddag, mijn brada, mijn gebed. God, dank u wel dat u van ons houdt. Door uw liefde hebben wij een nieuwe leven. Uw liefde verwondert ons, omdat u zoveel van ons hield. Hebt u uw zoon voor ons gegeven. Leer ons hoe wij met anderen moeten spreken, voor hen moeten zorgen en hen moeten dienen op een manier die uw liefde weerspiegelt. In Jezus' naam. Amen. Graag dat liedje Stefan William McDowell afdraaien. Grantangi, groetjes, Mikael. Ja, dit lied is een aantal keer aangevraagd. Je moet wel kijken, als het al in het systeem is, doen we natuurlijk ons best. Dus u blijft hangen. Hopelijk vind ik die pokoe. En dan kunt u na 2 uur ervan genieten. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u voor me het intro afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage, man.

0: Want hij verzadigt de verlangende ziel en vult de hongerige ziel met goedheid. Psalm 107 vers 9. Ja, met andere woorden, als je verlangt naar meer van God, ga je krijgen. Wie de Heere verwacht, putt een nieuwe kracht. Vandaag nog zat ik eraan te denken. De vraag die je zelf moet stellen, waar is je hart vol van? Waar zijn de dingen waar je het meest van houdt? Waar zijn de dingen waar je het meest aan denkt? Waar besteed je je meeste tijd aan? En waar geef je je beste energie aan? Het is goed om jezelf te onderzoeken, om te weten waar je het meest van houdt. En het belangrijkste is dat je op de eerste plaats van God houdt. Dat je het meest van God houdt. Dat gaat jou helpen om op de juiste weg te blijven. Het gaat jou helpen om selectief te zijn. Want uiteindelijk worden we allemaal geconfronteerd met keuzes maken. We worden allemaal geconfronteerd met verleidingen en aanbiedingen. Weet je, en als God niet jouw prioriteit is, dan ga je gewoon doen waarin je zin hebt. Je gaat doen wat je denkt. Maar als je rekening houdt met God en hij is je belangrijkste uitgangspunt, ga je alles rekening houden met hem. En daarom is het goed en voor je eigen best als je op de eerste plaats van God houdt. En als hij degene is van wie je het meest houdt. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. De Bijbel zegt, daar waar je zijn hart is, daar is je schat. Mengus met Yahweh. Geworden 3:58. Mensen, de lijnen die staan open, dus voel je vrij om te bellen en te appen. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Het is bijna 1:30. 2:58. En we hebben nog een jarige op de lijst, hè. Ik weet niet als we alle jarigen in de maand oktober hebben. Trouwens, er nadert een nationale vrije dag. Hè, en dat is op aanstaande zaterdag. Ja, dat is een nationale vrije dag. Want dan is het dag der Marons. Dat is 10 oktober. Dus die dag is gelijkgesteld aan een zondag. Ik vind het altijd jammer als het in het weekend valt, joh. Je bent vrijbaar in het weekend. Je komt op een vrijdag, joh. Maar goed, op tik eerlijk van die en we maken er het beste van.
1: What if it was like?
0: Goedemiddag. We groeten Hes Di Marto. Blessie bro Leandro. Hey, blessie brada. Welkom in de happy hours en enjoy it.

0: Dit is Roy Young samen met KB. G-O-D. Hij staat er aan mijn vreekbaar toch, SD. Hij staat er aan mijn vreekbaar, dus daar.
1: Zo.
0: Je laat zo'n vrede niet even aan het vrede niet toch. Ja, maar normaliter ben ik al vrij op de zaterdag. Weet je, het is goed als je een dag uittrekt met je gezin. Om echt gewoon voor jezelf, met jezelf bezig te zijn. Vooral je gezin hoor. Ik wil dat vooral meegeven aan de mannen. Weet je, want zo lees we denken dat ik money naar alles aan. Ik money boom. Jij bent kostwinnaar, jij bent de hoofdverantwoordelijke. Je bent de leider binnen dat huis. Je bent het hoofd van het gezin. Dus jij moet zorg dragen. Maar met zorg dragen wil niet alleen zeggen dat je moet zorgen voor geld. Nee, want we zorgen niet alleen voor geld. Geld is niet de enige behoefte in huis. Je aanwezigheid is ook belangrijk. Je opvoeding is ook belangrijk. Ja, dat je corrigeert wat nodig is, dat je opvoeding geeft. De kinderen hebben het nodig. Dus mannen, zorg niet alleen voor geld, maar wees ook aanwezig. Wees ook present in het leven van je gezin, in het leven van je kinderen. En daarom is het goed om een dag uit te trekken en een dag apart te zetten, waar je even nee zegt tegen alle werk. Althans, daarom in de loop, het is mijn tijd met mijn druk. Ik ben wel bezig en ik ben een hele actieve man. Maar ik hou niet van dat woord drukte. Omdat vaak genoeg de mensen die het druk hebben, hebben geen controle over hun leven. De mensen die druk hebben, hebben geen ruimte voor hun geliefden. Hebben geen ruimte voor zichzelf. Omdat ze zo druk zijn met geld maken, met carrière. Maar nee, ik ben bezig. Ik ben bezig is anders dan druk zijn. Wanneer ik bezig ben, hoeft het niet altijd bezig. Ik hoef niet altijd bezig te zijn met werk. Ik hoef niet altijd bezig te zijn met mijn carrière. Ik hoef niet altijd bezig te zijn met evangeliseren. Soms kan ik het ook bezig. Soms kan ik het ook bezig hebben. Of ik kan ook bezig zijn met rust. Even tot rust komen. Is ook mijn bezigheid. Of wanneer ik mijn kind ga brengen naar voetballen. Is ook bezig zijn. En dat moet ook, want voor je gezin zorgen staat hoog in het vaandel bij de Heer. A Bijbel het ook minne, kan zorgen ook aan gemeente. Of zorgen ook aan evangelie, maar mijn gezin heeft vallen uit elkaar. Met de studio, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Ai, dat...

0: Ricardo, Dr. Charles, Carlos, and my Billy, and it's the office.
1: Okay.
0: That is what is called. Dr. What also happened? What is with the two people? Whether they're any better?
1: Ja, u valt veel weg hoor, dus ik versta u weinig, vandaar dat ik u de ruimte geef om uw zegje te doen hoor.
0: Oké. Maar ik weet het niet, hoor.
1: Ja, nee, ik versta u niet.
0: Oké.
1: Ik versta u heel slecht. Oké. Nou, ik vind het fijn dat u heeft gebeld en dat u tenminste uw bijdrage hebt geleverd.
0: Ja, zo. Hoe de andere die met me kan zijn. En dat kan ik de minimum zo. Oké? Dank u wel.
1: Oké, blessie. Groetjes. Ja hoor. Ja, doei doei.
0: Doei.
1: Ja, dat is oma Affel. Helaas vandaag niet zo'n goede verbinding, waardoor we het niet echt hebben kunnen verstaan. Maar ik hoop dat u de zegen hebt ontvangen. Weet je, oma belt altijd vol enthousiasme en ze doet het heel graag. En dat waarderen we natuurlijk. En daarvoor geven we de ruimte tussen 1 en 2. De groetjes voor Humble, welkom erbij. De blessings ook voor Gyarval. Groetjes vanuit SVK Nasilan. Je kan ook even goed net naar hier komen. Gyarval, je delik ja om de bocht. Maar dat voorzien kon je als je wa presie ja toch. En begin aan wa wee. Is een rood-zwarte logo. Nee, stop dappen even. Hey, werk prettig bro. En de groetjes vanuit de happy hours. Ah, Humble, weet waarover ik heb, Elafo. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8 vers 38 tot 39. Middag Leandro, kom van Oudje Erika. Nou, Gyarval, oké, ik neem het mee. We gaan ervan uit dat je aan het werk bent en dat je aan het schoonmaken bent. Kom goed, broeder, kom goed. Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, maar het komt helemaal goed hoor. Ook in onze mannetjes staan. Dus hierna komt het helemaal in orde. Goedemiddag broeder Leandro, graag dat lied Hopu Mino Salasi van Prishan Abilak Mizir. Blessings aan ieder die in Christus is, die het gevoel hebben dat het vuur aan het uitdoven is. Blijf voor jullie volhardend, volhard geloven. Blessie. Klopwerken is nodig, maar geloof en gezondheid spelen een belangrijke rol. En tijd maken voor het gezin. Ja, blij dat je het begrijpt, Ollie. We moeten met elkaar blijven praten. We moeten elkaar blijven corrigeren waar nodig. En bovenal een voorbeeld voor elkaar blijven. Dat is niemand minder dan Chanok Puketi met Migado Mimati. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. We hebben nog, het is 6 minuten over 1:30.

Ik moet dit lezen in de uitzending. Iemand heeft hier een betekenis van druk gestuurd. Het is niet de officiële betekenis, mensen, maar het makes sense. Middag, bro, ik las ooit dat druk staat voor duivel regeert uw keuze. Dat is sterk uitgedrukt. Ik zou deze betekenis nooit gebruiken, maar ik vond het interessant. Iemand

0: Iemand zei ook, hè. Ik had laatst een preek gevolgd, althans het was een statement. God is een God van rust. En rust is het tegenovergestelde van haast. We leven in een tijd waar alles, iedereen heeft haast. Alles moet snel gebeuren. Een predikant noemt deze generatie de microwave generatie. Je drukt in tap wakker op. Dus alles aan moest gebeuren snel, snel, snel. Maar dat is het tegenovergestelde van een eigenschap van God. En dat is rust. God is een God van rust. Met andere woorden, weet je, andersom, maar dan maakt dat haastige spoed is zelden goed. Dus ga niet in het gareel van deze wereld. De Bijbel zegt ook, ga niet in het gareel van deze wereld. Met andere woorden, leef niet met die standaarden van deze wereld. Ga niet mee met de trend van deze wereld. We zijn in de wereld, maar we zijn anders. Ik althans let daarop, hoor. Het maakt niet uit als je me gek wil roepen. Het maakt niet uit als je me vreemd wil noemen. Het maakt niet uit als je me niet meer als vriend wil hebben. Maar ik probeer Gods woord te gehoorzamen. Mijn standaarden komen uit Gods woord. Dat maakt het niet uit als je me gek of raar wil noemen. Want de wijsheid van God is dwaasheid voor deze wereld. Dus is niet vreemd dat wanneer je God toepast in je leven en de goddelijke eigenschappen toepast, dat je vreemd wordt voor de wereld. Dat ze je misschien zullen haten. Anderen zullen eruit leren, maar anderen zullen aanstoot nemen. Maar één ding is zeker, ze hebben Jezus gehad, dus ze zullen ons ook haten. En Jezus bij het komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Matthäus 28, vers 18. Dit is Feira met Yahweh. Terwijl de lenen openstaan, het is de Happy Hours live op de radio. Voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren, je pokus aan te vragen. U mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio. Goedemiddag met de Happy Hour. Hallo. Hallo. Ja, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, bless you, brother. Welkom in de uitzending.
1: Hi, bless you.
0: Praise God.
1: Ja, man.
0: Praise God.
1: Ik wil doen aan het kunnen, maar dat waren niet voor. Wat ben je
0: mooi? Zo, Poku?
1: Nou, allemaal mooi, maar wat ben je aan het kunnen?
0: Alsjeblieft, ga je gang.
1: Hallo?
0: Ja.
1: Nee, maar. Nou, niet meer dat maar. Nee, maar dat boom.
0: Fijn je stem te horen en geniet van de uitzending dan.
1: Yes, ja, maar dat doe ik.
0: Abom. Abom, brother, bless you.
1: Ja,
0: ja, je mag ook gewoon bellen en van je laten horen, mensen. Asanawang gezelschap. Asanawang gemeenschap. De Bijbel zegt, waar 2 en meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En ik geloof op basis van Gods belofte dat hij in ons midden is. Blessings, bro. Big up yourself. Tang du aurok of masra. Alle eer aan de Heer. Den blessie. Hey, zal Miss Leandro. God bless you too, bro. Welkom als u net erbij bent. Het is nog altijd Shalom FM met de Happy Hours. En u bent in de gelegenheid om het met ons te doen. Hoe meer silo, hoe meer vreugde. Je bent trouwens een getuigenis. Je bent een wonder. Je hebt een boodschap. Zolang isap gado i apwambos kopu gikron tapu.

Great. Goedemiddag allen. Als iemand graag iets wil ondernemen, maar het in zich ervoor mist, leidt het tot niets. Wie niet uitkijkt waar hij loopt, zondig maar al te snel. Spreuken 19 vers 2.

Blessings, brother. Het is oktober en oktober is onze feestemaan. We worden 16 oktober 65 jaar. 65 jaar volle evangelie in Suriname. 65 jaar stromen van kracht. Dus we tellen nu al af. Kunt u isse uw bebe en boebe voor ons afdraaien? Groetjes vanuit SVK familie. De felicitaties alvast. Ik ben dat weekend moet ik naar Frans Guyana, joh. Now my heart keeps ik hoop dat ik de happy hours nog kan doen op die vrijdag. Maar ik denk het niet, want ik weet niet hoe laat de laatste boot vertrekt. Althans, ik moet dat weekend gaan draaien in Frans Guyana. Maar u mag in elk geval groeten, bemoedigen, feliciteren. Dat is hoe we de happy hours doen. We zijn interactief bezig tot en met 2 uur. En na 2 uur krijgen de pokoes. De Heere, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Stefania 3 vers 17. De lijnen die staan open, je mag dus bellen of appen. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Ik hoop dat u heeft genoten van uw weekend. Een gezegende nieuwe week voor de kinderen die net begonnen zijn met de school. Althans, de EBG-scholen zijn vandaag begonnen. Maar vorige week zijn een aantal kinderen al begonnen of zijn al naar school geweest. Vergeet niet te bidden voor jouw kinderen, mensen. Leg je kinderen onder de hoede van de Heere. Tap de nanga, broeder of masra. Maar het is uw taak, want u bent hun priester. U bent hun leider. U bent hun verzorger. U bent hun paraplu. De Bijbel zegt dat we onze kinderen het moeten inprenten. We moeten ze leren hoe God te dienen. Wow, ze moeten het aan ons zien wat het is om de Heere te dienen. Dit is waarom ik besloten heb thuis. Althans, ik moet het echt oppakken hoor. Maar ik heb besloten om echt gewoon... Wanneer ik te meer lees mijn Bijbel naar Osamino, lezen aan mijn telefoon. In de meeste gevallen doe ik het met mijn telefoon. Want je hoeft mensen niet te laten zien dat je de Bijbel leest. Althans, dat is niet mijn intentie. Maar thuis wil ik wel die onderscheid maken. Want als ze naar me kijken, als die kinderen naar me kijken, zien ze dat ik de hele dag met mijn telefoon ben. Maar ik ben niet de hele dag bezig met mijn telefoon zelf. Weet je, soms met Arkie van Preek. Soms met volg gewoon toestaan op TikTok. Maar in de meeste gevallen dan lees ik de Bijbel. En dat doe ik met de digitale Bijbel. Maar als ze naar je kijken, zien ze niet wat je doet. Maar als je in plaats van je telefoon de Bijbel leest, dan moet je dat ook nog aan een gewoon telefoon met een Word of God. Een gezegende en een fijne werkweek toegewenst, bro. God is good. Ja, hetzelfde voor jou, brother. Welkom en enjoy the happy hour. 1 Johannes 3 vers 1. Zie hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kennen. Dat is 1 Johannes 3 vers 1. Intussen staan de lijnen open. We zijn tot 2 uur samen op de radio. Dus welkom erbij. De lijnen die staan nog steeds open tot 2 uur. Na 2 uur krijg je de pokoes. Dus voel je vrij als je nog wilt bellen of appen naar de studio. We drop to them.

0: Attorney General.
1: Het is 16 minuten over half 2, of anders gezegd 14 minuten voor 2. Over 14 minuten sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokoes. Welkom als u net erbij bent of er het eerst meeluistert. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen, de gevangenissen. Gen G, groetjes vanuit Nederland, de blessings. Ja, de blessings terug. En welkom in de happy hour. Mijn zoon, verlies de wijsheid niet uit het oog. Hou haar vast en toon bedachtzaamheid bij alles wat je doet. Dan geef je leven aan je ziel en siert je in ieders ogen. Dat geeft je zicht op je levensweg, zodat je niet hoeft te struikelen. Spreuken 3 vers 21 tot 3.

De Heere Jezus zei, zalig zij de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Matthäus 5 vers 3. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. En in de happy hours mag je ons ondersteunen en met ons getuigen. Door je bemoediging, door je getuigenis, door een bijbeltekst. Je mag natuurlijk ook je pokus aanvragen, want de pokus hebben ook een boodschap. In elk geval doen we het samen tot 2 uur. Daar zijn we als gemeenschap bezig. Let wel, dat is wat de kerk inhoudt. Hè. De kerk is op de eerste plaats een gemeenschap. Dat wil zeggen, gemeenschap is een groep mensen. Een groep mensen die iets gemeenschappelijk hebben. De kerk is niet gewoon een gebouw, dat is een kerkgebouw. Maar te abijbele tak abra gemeente, te abijbele tak de kerk van Jezus Christus. Daar praat de Bijbel niet over een kerk, een gebouw. Daar praat de Bijbel niet over een bepaalde, een wereldse organisatie. Nee, de Bijbel praat daar over gelovigen bij elkaar. Gelovigen die uiteindelijk het lichaam vormen. De gelovigen die het begrijpen en die hun plaats hebben ingenomen. Zij zijn de gemeente. Zij zijn de handen en de voeten van de Heer. Zij zijn de vertegenwoordigers. Degene die Christus representeren. En dat is wat de kerk op de eerste plaats inhoudt. Volgens de Bijbel. Bid niet zonder reden. Bind niet zonder reden de strijd aan met iemand die je niets in de weg heeft gelegd. Spreuken 3 vers 30.

0: Goedemiddag, broeder. Lobby van broeder Marciano Hens. Groetjes uit Rotterdam. Ja, Marciano. Blessings. De echte Surinamer. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Heb ik iemand aan de lijn?
1: Ja.
0: Ja, hallo. U bent dik in de uitzending. Hallo. Mensen, als u belt naar onze vaste lijn, zorg ervoor dat uw radio aanzit. En dat u mij hoort via de radio, anders gaat het een eenzijdig gesprek worden. En dan wordt het een beetje awkward op de radio. Dus als u belt naar 422-650, zorg ervoor dat u de radio hoort. Anders gaan we niet kunnen communiceren. U bent in elk geval tot 2 uur welkom. Om de happy hours met ons te doen door te bellen of te appen naar de studio. Nogmaals, als u belt naar onze vaste lijn, zorg ervoor dat uw radio aan is. Goedemiddag met de happy hours.
2: Hallo?
0: Ja, goedemiddag.
2: Hallo?
0: Ja, hallo. Goedemiddag.
2: Ik hoor niks hoor.
0: Ja, omdat uw radio uit is.
2: Ik zal terugbellen.
0: Mensen, nogmaals, als u belt naar de uitzending, zorg ervoor dat uw radio aan is. Anders gaat u mij niet horen. Zo niet bellen via ons WhatsApp-nummer. En dan kunnen we wel een fijn gesprek voeren, ja. Dus nogmaals, als u belt naar de studio, zorg ervoor dat uw radio aanzit, mensen. Zet geen voet op de weg van de goddelozen. Laat het pad van de boosdoeners links liggen. Sla die wegen niet in, maar loop eraan voorbij. Spreuken 4 vers 14 tot 15. Jezus tegi de moro fara taki te ju e faste no ju no mus poti wan sari fesi leki de hoi griman bika den e masi den fesi soso fu mex mas shita den e faste futru mi e tegi un taki den kisi den paikba Matteus 6 vers 16. Ja, de groetjes voor Nisha Bawani. God zegen. Goedemiddag, broeder Leandro. Shalom, familie. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Een gezegende week. Blessings uit Den Haag. Dag, zuster Sietje. Blessings en beterschap voor de zieken en ook voor uw broeder Leandro. Fijne middag daar in Su. Ja, God bless you too, brada. Dat komt helemaal vanuit Marciano. Of komt door Marciano helemaal vanuit Rotterdam. Iedereen is van harte welkom, mensen. Het is nog altijd Shalom FM. We represent the Most High. It's all about Jesus Christ on this station. De lijnen die staan open. U mag dus bellen naar de studio. Maar als u belt, zorg ervoor dat uw radio aanzet. Want anders gaat u mij niet horen via uw telefoon.
3: We never put money over the people. We never put good over the
0: evil. Nogmaals de felicitaties alle jarigen. We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. Het is 6 minuten voor 2. Over 6 minuten sluiten we af. Ja, dan gaan we elkaar formeel groeten.

Brüder ve sözsüz vakıda olduqda da heri türükküm. Sovalsam bu ortada her suvaq. Amse oğuz beni de halı. Weizdan gıda olduk en houdmoed. Want het duurt niet lang meer voordat de heri komt. Jacobus 5 vers 7 tot 8. Blessings en lobby. Dankjewel voor je bijdrage, Cindy. God bless you. We zijn er morgen weer hopelijk bij erbij. Maar fijn dat je vandaag een bijdrage hebt kunnen leveren.

It's all about Jesus Christ on this station. Yeah, wanneer je eenmaal weet wat liefde is, wanneer je God hebt ontmoet, wanneer je een echte levende relatie

Now I have to worship God and I have to represent His name. Megron tapu sabi. Denaf arki, denaf lob mi fu samedu. Maar ik heb alle reden om het te doen. En er zijn heel veel mensen die door de jaren heen tot geloof zijn gekomen. En dat is slechts een bevestiging, een bemoediging. Motivatie om verder te gaan. Want uiteindelijk, Tim Knap is Gado dat Gado moest het einde dat goed zo, mijn zoon. Je hebt hard gewerkt, kom naar binnen. Daarom in een spang. De Bijbel zegt, want wat je linkerhand doet, hoef je rechterhand niet te weten. Wat ik doe is voor de Heren. Ik hoef niemand te laten zien wat ik doe. Aan de andere kant hoef ik ook niets knieperigs te doen. Maar ik hoef ook geen, ik hoef geen dingen met opzet te doen. Mina, stel me aan. Gado eshi alasani samedu. Wie is nou als man eshi? Het wordt door.

0: Mensen die een bijdrage hebben geleverd, ik wil al de appers, alle bellers bedanken. Ja, al de mensen die een bijdrage leveren in de happy hours. God bless you. We gaan zo meteen eruit, mensen. Ik vind het altijd fijn om samen met jullie radio te maken. En te getuigen van deze levende God, want dat is wat we doen. Het is helemaal niet zo ingewikkeld, hoor. Vooral als je hem kent, als je met hem wandelt en als je hem ervaart. Dat was het, mensen. We moeten eruit. De blessings voor al de mensen die hebben bijgedragen aan deze aflevering van de Happy Hours. Het is de maandag van 5 oktober 2026. Ik ben Leandro Marto Suigno. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Je bleef afgestemd, want je pogo's worden geprogrammeerd. We beginnen eerst met de bellers en dan gaan we naar de WhatsAppers. Maar in elk geval geniet van je playlist. Bedankt voor je bijdrage. Ik ben Leandro Marto Suigno. Tot zover de happy hour voor vandaag. We zijn er morgen weer. Same time, same place. En dan gaan we weer getuigen van de heren. Live via de FM 945. Keep it locked on. Enjoy the songs. En bedankt voor uw aanwezigheid. Ik heb van u genoten. Ik ben gezegend en bemoedigd. En natuurlijk kijk ik uit naar morgen. Tot dan. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Oh, zo'n 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
1: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

0: Het is 3:00.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

probeerde me aan te passen, soms liep ik over mijn waarde. Mijn vrienden wilde ik behagen, alleen om een like te krijgen. Ik maakte stomme stappen om mijn gang plezier te maken. Om deze kerel zat ik mijn levensdoel op een geven. De meisjes naar te breken, dat was volgens ons het fijnste. Wie het duurste pad dat kocht, namen wij het meester eren. Op de hoeken van de straten stonden wij aan het chillen. Maar nu vind ik het jammer, want ik was mijn tijd aan het verspillen. Geschillen, van mening met anderen verschillen. Met een mes in de tas kan je als naam gangster dragen. En wat ik hiermee zou bereiken, hoef ik nu niet te vertellen. Het is beter dat ik overstap naar het doel van deze legende. Er is een tijd om te baren, een tijd om te sterven. Een tijd om te lachen, een tijd om te wenen. Dus wie ben ik om de man te spelen als ik geen van deze dingen niet kan bepalen? We zijn hier voor reden, geloof mij, het leven is meer dan genieten. Voor een doel zijn we geschapen. Neem tijd met de schepper om dat te ontdekken. En ik ben de waarheid komen spreken. Geen tijd te verspillen, want zoveel jonge mannen gaan verloren zonder dat ze het weten. De weg zal ik wijzen en de waarheid zal ik spreken. In het midden van dit volk zal ik mijn stem verheffen. En geloof me, met pen en papier zal ik een doorbraak brengen. Levens veranderen en mensen opgeven. Dat is mijn doel en ik zal het bereiken. Het licht zal ik in de duisternis laten schijnen. Pijn en verdriet zullen ineens zo verdwijnen. Want het koninkrijk van de schepper zal hier neerdalen. Dus blijf me maar volgen. Deze woorden zullen uitkomen. Ik spreek namens de Vader daarboven.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Odi. Odi, happy kids. Alasani boom? Ja, met jullie gaat het goed, hè? Mi breti. Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermien. En deze week gaan we het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat we verder gaan, wil ik samen met jullie bidden. Laat ons bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat wij altijd bij u mogen komen om met u te praten. Heer, bescherm ons allemaal in alles wat wij doen. Helpt u ons om u te gehoorzamen. En dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids. Ook deze week is er een tekst die ik jullie zal aanleren. Gaan jullie goed luisteren? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Dat is een hele lange tekst, hè? Geen probleem. Weet je wat we gaan doen? We gaan deze tekst in 3 delen aanleren. Vind je dat prima? Dan is dat makkelijker om te onthouden, toch? Oké, vandaag gaan we een deel doen. Luister goed. Doe de hele wapenrusting van God aan. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Zo, happy kids. Straks doen we het nog eens een keertje. Oké? Zo, happy kids. Deze week gaan we praten over de wapenrusting van God. Weten jullie wat een wapenrusting is? Jullie weten het niet, hè? Oké. Welke woorden hoor je in het woord wapenrusting? Ja, goed zo. Wapen. En het woordje? Rusting. Ik hoor jullie al zeggen dat je weet wat een wapen is. Oké. We gaan het niet allemaal tegelijk doen, hè? Oké, jij mag het zeggen. Een wapen is een, wat zeg jij? Een wapen is een geweer. Oh ja, dat is goed. En jij mag me nu vertellen. Een wapen, een mes. Oké, dat is ook goed. En jij? Oh, een pijl en boog. Ja, dat is ook goed. En jij? Oh, een zwaard. Ja, goed zo. Dat hebben jullie allemaal goed gedaan. Een wapen is een voorwerp dat je gebruikt om aan te vallen of om jezelf te beschermen tegen een aanval. Zo, gaan jullie allemaal goed luisteren. In de tijd van het Romeinse Rijk, dat is een volk uit de oudheid, dus heel lang geleden, droegen de soldaten een soort beschermend pak wanneer ze oorlog voerden, hè? En weet je, dat pak werd een wapenrusting genoemd. Zij droegen een helm die het hoofd beschermde en een panzer dat de voorkant van het lichaam beschermde. Zodat ze geen ongeluk kregen, hè? Als er op hun wordt geschoten met bijvoorbeeld een pijl en boog. Of als ze worden gestoken met een zwaard. En ze hadden ook een gordel. Dat is een soort riem die eigenlijk het lichaam van een soldaat beschermt. En ze hadden ook een schild. Dat is een soort
plaat en zo'n plaat droeg men dan aan het arm. De soldaten die droegen zo'n schild om zich te beschermen tegen aanvallen. Verder droegen de soldaten ook schoenen. En die schoenen die droegen ze eigenlijk om hun voeten te beschermen. En niet te vergeten, ze hadden een zwaard. Jullie weten toch wat een zwaard is? Ja, hè? Wat kan je met een zwaard doen? Ja, je kan dan je vijand aanvallen ermee, maar je kan dan ook jezelf beschermen ermee. Dat wanneer je vijand je daarmee wilt steken, dat je dan eigenlijk weer terug kan slaan, hè? Zo, zwaard tegen zwaard, zodat hij je dan niet kan steken of snijden ermee. En deze wapenrusting, Happy Kids, die de soldaten droegen, was om hunzelf te beschermen tegen de vijand, tegen hun tegenstander, als ze worden aangevallen. En weten jullie wat, Happy Kids? Als christenen hebben wij ook een wapenrusting. Een geestelijke wapenrusting. Je kunt die wapenrusting niet zien. Hij is onzichtbaar. Maar het werkt precies hetzelfde als die wapenrusting die de Romeinse soldaten droegen. Jullie weten het, hè? De vijand, de duivel, heeft iets tegen de mensen die God lief hebben. En om ons te beschermen tegen de duivel, heeft God ons die onzichtbare wapenrusting gegeven. En wij kunnen die elke dag aantrekken door te bidden, door God te aanbidden, door de Bijbel te lezen en door te doen wat God van ons vraagt. De wapenrusting waarover wij het vandaag zullen hebben is de gordel. Weet je, in de tijd van die Romeinse Rijk droegen de soldaten een gordel, hè? En dat is een soort riem of band die om je middel gedragen wordt. En deze gordel die droegen de soldaten om alles dat hij aan heeft stevig te houden. Zo konden de soldaten zich vrij bewegen zonder bang te zijn dat alles uit elkaar valt als hij zijn gordel droeg. Want dan kan hij vrij vechten en zichzelf verdedigen. Ja, zichzelf beschermen, hè? En de geestelijke gordel die de Heere God aan ons heeft gegeven, Happy Kids, is de gordel van de waarheid. Waarheid wil zeggen eerlijkheid. En wij kinderen van God behoren eerlijk en echt te zijn. En wij geloven dat het woord van God waarheid is. En waar vinden wij Gods woord, Happy Kids? Ja, goed zo, de Bijbel. En je zult je afvragen, hè? Maar hoe moet ik daarmee strijden? De waarheid halen we uit Gods woord. Dat is de Bijbel. En Jezus is de waarheid zelf, hè? En de duivel, die houdt van leugen. En die wil ons maar al te graag zijn leugens laten geloven. En de duivel, die zet altijd twijfel in ons hart. En wil het liefst ons ook zien liegen, hè? Maar met de waarheid van de Heere God kunnen we strijden en overwinnen. De gordel is de waarheid die de leugen en twijfel geen plek geeft in ons leven. Dat wil zeggen, Happy Kids, dat wij als kinderen van God altijd de waarheid moeten spreken. Gaan we met z'n allen de gordel van de waarheid aantrekken? 1, 2, 3, doe de gordel van de waarheid om. Yes, 1, 2, 3, doe de gordel van de waarheid om. Yes, zo, Happy Kids. Vanaf vandaag is er in ons leven geen plek meer voor leugens en twijfels. Amen? Amen. Zo, gaan we dat stukje van de tekst nog een keertje doen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Nog een keertje.
Doe de hele wapenrusting van God aan. Goed zo. Gaan jullie dit dan oefenen voor vandaag? Morgen doen we dit stukje weer en dan het tweede deel erbij. Afgesproken? Oké. Dat was het voor vandaag.

0: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Goedenavond. Hemelse God en Vader, goedenavond Heer Jezus, goedenavond Heilige Geest. Amen, de drie in één. And bless the Lord, all you angels who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, iedereen, jong en oud, heet ik je welkom bij het mooie programma Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Mount Zion, God's dwelling place. Pegado is Sakakong. Pegado is Sakakong. Mount Zion, God's dwelling place. Daar moeten wij gaan. Daar moeten wij zijn. Vandaag, broers en zusters, zullen we het hebben over wat gebeurt in de wereld. Wat gebeurt in ons leven. Wat gebeurt in ons land. Wat gebeurt in ons gezin. Wat gebeurt in ons huwelijk. Wat gebeurt in ons relatie, man, vrouw, kinderen? Wat gebeurt? Wij moeten weten. Men save and save the world. We moeten eerst overwinnaar zijn. We moeten eerst in de overwinning zijn. Voordat wij mensen zullen gaan helpen. Anders de lammen leiden blinden. Prijs God, broers en zusters. De Bijbel leert ons. Gods woord is waarachtig. Het is Gods woord die wij nodig hebben. Niet de woorden van de mens. Want vele mensen hebben heel wat te zeggen. Heel wat mooie uitleg. Heel wat, als je naar bepaalde mensen luistert. Heel wat mooie uitleg. Heel mooie uitleg. Iemand zou zeggen, te mooi om waar te zijn. Heel mooie uitleg. Maar is dat Bijbel? Soms helemaal niet. Wanneer iemand iets zegt, hij moet het met de Bijbel staven. Zo niet moeten je aannemen. Je wordt opgelicht. Zo werken oplichten. Ze komen met mooie dingen, mooie dat. Maar bij de bank kan je denken, je kan de bank niet kunnen belasteren. Maar de bank weet. De bank kent de zaken. De bank kent de zaken. Bepaalde mensen kan je wel oplichten. Mensen die geen kennis van zaken heeft. Dat als een monteur je kan oplichten. Maar een monteur kan een monteur niet oplichten. Zo is de wereld vandaag. De wereld is boos. Boos. De bisma loopt dat je eigen uitleg. Maar Paulus zegt, kom niet met een ander evangelie. Kom niet met een ander evangelie. Entertainment, men gaat uit wat mensen willen. Mensen vinden dat ding leuk. Concert, het was druk. Ik ben druk. Mensen vinden het leuk, de drukte. Druk. Conferentie, hoe is het? Het was druk. Dat is de opmaat om een conferentie te beoordelen. Of een concert te beoordelen. Het was druk. Zo vaak lijkt die conferentie en die concerten op politieke campagne. Want zo gaat het ook bij politieke campagne. En de motaki, de woyagi, dat was zo'n serie. Maar de Bijbel is onze standaard. We moeten alles checken aan de hand van de Bijbel. Tegenwoordig zie je dat iedereen, alles maar. Iedereen is profetesse, profeet, apostel. Iedereen nu. We leven in de tijd van verval. Maar waar is een karakter, het karakter, hoe moet het leven van een profeet eruit zien? Het leven van een apostel, hoe moet het eruit zien? Die kwaliteiten, hoe moet het eruit zien? Net als een pastor Taki in Amerika, heeft een man heel lief en een vrouw. En hij komt preken, ja. Heeft een vrouw heel lief en een masra. En hij komt preken, ja. Ze kan zo'n grote, machtige, powerful bediening hebben. Alleen die dame of die pastor of zo'n geweldige machtige bediening. Maar als je niet goed leeft met je man, sorry. Het is waardeloos. Ga je man lief hebben. Ga voor je man bidden. Ga voor je vrouw bidden. Ga voor je kinderen bidden. Want wij zien vandaag de dag het vaak de kinderen van die pastor, die profetessen, die problemen veroorzaken in de gemeente. Men heeft geen tijd voor hun gezinnen. Maar men is altijd in de gemeente, hier en daar, constant bezig. Maar je eigen gezin gaat ten onder. Dat is onverstandig. Dat is onverstandig. Het lijkt alsof je huis smerig is, maar je gaat buurman huis schoonmaken, maar je huis is smerig. Of je gaat geld storten op iemand anders rekening op de bank, maar je stort niet voor je eigen rekening. Of oké, misschien is je rekening al vol, al behoorlijk, dan is het voor iemand anders. Maar het kan niet zijn dat je geen rekening hebt.
maar je stof voor iemand anders. En dan mooi. Broers en zusters, we leven nu in moeilijke dagen. Je hebt mensen, pastor en apostel, die je gaat bedonderen met mooie proclamatie. Midden overwinning, ik ben een overwinnaar, ik ben gezegend, mi blessie, mi krachtie, mi disie. Je kent die dingen toch? Maar niets gebeurt jaar in jaar. Het is gewoon om die mensen te belazeren, te bedonderen, voor de gek te houden. En je ziet dat je leven, ondanks zoveel mooie proclamatie, je ziet dat je leven niet vooruit gaat. Integendeel ga je leven eruit, een achteruit. Wanneer word je ogen dan geopend? Waarom heb ik geen andere boodschap dan dit? Dan om je zoet te houden met mooie beloften. Terwijl we zien de Bijbel nadrukkelijk zegt, die apostel, die real apostel, zegt, heeft nadrukkelijk gezegd, door vele verdrukkingen zullen we het koninkrijk beërven. Die dingen hoor je niet in gemeente. Door vele verdrukkingen, strijd, de goede strijd, strijd, breken met de zonde, breken met licht, het zijn deze dingen die we moeten overwinnen als we het eeuwig leven willen beërven. Omdat in de long run, nu lijkt alles mooi. Alles mooi, het begin, alles lijkt mooi. Net als relatie, het begin gaat mooi, soms eindigt het in de dood. Jammer. Maar zo moeten we dingen zeggen. Dan kan iemand daar zeggen op leiden. Zo moet men dingen zeggen. Het gevaar. Je moet in barisma dat gevaar de. Dat ding lijkt mooi. Dat is hoe het gaat nu in de gemeente. In de wereld. Oplichterij, haat, rok, bitterheid. En de wereld wordt steeds gevaarlijker. En gevaarlijker. En gevaarlijker. Ik heb geen contact gekregen met dat winnie. Wingen dat Jezus komt om ervaren over een eeuwig leven. Dan kunnen we zeggen over overwinning. Met winnie. Bijbel zegt nadrukkelijk. Wie overwint, zal ik geven als je een overwinnaar bent. Waar zijn die blessing? Waar zijn die overwinning? Bij een kracht hierin. Bij een blessing. Waar zijn die blessing? Ach, we praten over blessing, we praten niet over auto's of mooie pakken of mooie gebouwen. Die dingen zijn rommel. Al die dingen zullen voorbij gaan. We praten over eeuwigheid, liefde. Ik ben de overwinning. Je bent in staat te leven in liefde met iedereen. Dan kan dat idee naar overwinning. Je hebt ook leerstellingen die je zegt, je moet niet omgaan met bepaalde segmenten. Mensen die slecht over je praten. Mensen met negatieve energie. Je moet niet met ze omgaan. Dit soort mensen, je vraagt je eigen af. Als ze weten van waar ze kwamen. Van waar ze komen zijn. Jezus heeft nadrukkelijk gezegd. Wie in toren leeft met zijn broeder of zijn zuster zal vervallen. In het helvuur. Wie niet vergeeft, zal het koninkrijk niet kunnen beërven. Heb elkander lief van harte zelf. Uw vijanden moet je zekenen en voor uw vijanden moet je bidden. En als er mensen zijn, zelf preekiman, profitessen. Eigenlijk, ik moet zeggen, valse profitessen moet ik zeggen. Jezus heeft zelf gebeden aan het kruis. Heere, vergeef ze tegen die mensen die hem vermoorden. Vergeef het hun, Heere. Want zij weten niet wat ze moeten doen. Want zij weten niet wat ze doen. Het is liefde die geneest. Wij die zeggen, we zijn christenen, wij moeten het voorbeeld geven. Mekaar lief hebben, mekaar vergeven, mekaar helpen. Maar we gaan gewoon mee met de stroom. En de duivel is behoorlijk geïnfiltreerd in de kerken. De duivel, vooral de grote gemeente, die zogenaamde grote mooie gemeente gebouwen. Daar is de zonde verschrikkelijk, hoererij verschrikkelijk in deze gemeente. Is publiek geheim. Oplichter, daar zijn ze. Maar die pastor, ik kibra zondo, die man wan taki in mijn gemeente, je hebt daar oplichter in mijn gemeente. Die pakken no wan taki, die mij kibra zani. Maar die gebruiken verschrikkelijk daar in de zogenaamde grote mooie gemeente. Daarom zeg ik altijd daar in handelingen. Ondanks dat Salomo een tempel gebouwd heeft voor God, zet de allerhoogste. Waar is de plaats van mij? De Allerhoogste woont echt niet in een tempel door handen gebouwd. Dus een gebouw hebben, fijn, goed. Maar dat is niet de focus. Je kan God dienen zonder een gebouw.
Je kan God dienen zonder een mooi gebouw. Je kan kerk houden onder een manjaboom. Malubanga manja. Je kan kerk houden in een gewoon magazijn. Je kan een kerk houden gewoon in het openlijk. Gewoon. Jezus bediening was in de openbaar. In het openbaar ministerie. Het evangelie moeten we niet scheiden. Moeten we niet afzonderen. Speciaal in de kerken. Net wat iemand zegt. Heren, moeten wij naar Jeruzalem gaan om te bidden? Ik denk nee. De rechtvaardigen zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. Dat betekent overal. Overal. Overal. Overal. Broeders en zusters, we gaan een paar teksten lezen. De eerste is 1 Johannes 5, vers 19. Want wij weten, 1 Johannes 5, vers 19, Johannes, hij was altijd bij de boezem van Jezus. Je kan geen twee mensen aan je boezem hebben, maar één. Dus de mens zegt, hij hield van Johannes, hij hield Jezus heel hoog van iedereen. Wij weten dat wij uit Gods geboren zijn. Hier praat God woord door Johannes. Wij weten dat wij uit Gods geboren zijn. Uit God zijn. Uit God zijn betekent het zaad van God is in ons geplant. Het zaad van God is het woord van God. Het zaad van God, over zaad zaaien, het woord van God zaaien. Geen geld. We zijn geboren, het woord, we hebben het woord gehoord. En we hebben geaccepteerd. En het woord, het zaad is gaan groeien. Maar een plant moet je blijven onderhouden. Want de duivel komt, gaat komen en het gaat een zaad roven. Dus je kan een kind van God zijn vandaag bekeerd, maar je kan afvallen. Dus het is een ongoing something. Continu, elke dag, rond de klok, moeten we bezig zijn met de dingen van de Heer. Net wat Jezus zegt. Hij heeft zelf gezegd. Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Ik herhaal. Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in de boze ligt. De gehele wereld, niet af. De Bijbel zegt ook, de wereld zal voorbij gaan. De wereld betekent Satan territorie. Waar Satan controleert. Waar Satan de heerschappij heeft. Je kan maar niet zeggen dat de wereld nu controle is door Jezus. Dat je vraagt je eigen af, al die ellende die gebeuren. Zal Jezus ons dit aandoen? Helemaal niet. Toen God wankelde met in het paradijs, God met Adam en Eva. En toen Adam zondigde, wat is toen gaan gebeuren? Gadogwe. De lasa glorie, poeder uit het paradijs. En dat tangali begin. Jezus kwam, gemeente gesticht. Jezus is terug naar de hemel. En wat zien wij? De mensen is in zonde vervallen. Het evangelie van 2000 jaar terug. En nu, we zijn behoorlijk ver diep gevallen. De samenkomsten van ons zijn meer schandalig. Ze lijken meer op geldzucht, geldwolven. Geldwolven, geldzucht. Lijkt de samenkomst van ons dan in plaats van aanbidding. Tegenwoordig, als je geen geld hebt, ben je nergens, word je niet geholpen. Als je nood hebt, als je problemen hebt, als je geen geld hebt, word je niet geholpen. Waar je ook gaat, men kan je behoorlijk aftakelen voor een 20% SRD. Zo erg is het tegenwoordig. De wereld is in de boze. De boze. Ik kom niet hier met een mooi boodschap, halleluja, prijs God. Het gevaar is daar. Tijdens oorlog, zegt een Amerikaanse militair, tijdens oorlog, we don't dance. It's fighting. Heavy battle. It's war. It's no time for sweet talk. It's war. When you capture the enemy, then you will dance. Eigenlijk heeft hij gelijk, ja. Zo, broers en zusters, God is goed. Men gaat ervan uit. God is een goede God. Het zijn de valse leer die wij krijgen. Wat ik ook doe, zal God mij vergeven. God vergeeft altijd als wij God om vergiffenis vragen. Jezus zegt aan die vrouw daar, die een aantal mannen heeft gehad, ga heen en zondig door, want liefde is er. Ga heen en zondig, nee. Dat heeft Jezus de vrouw niet gezegd. Ga heen en zondig niet meer.
dat u is iets erg overkomen. We leven in de tijd van genade. Genade, genade. Maar genade gaat eindigen bij de wederkomst van Jezus. Jezus' second coming. God is een God van genade. Tijd van Noach. Kijk hoe lang God gewacht heeft op de mens. Maar de mens van aard

koppen kwam door de zonde van Adam. De mens leest er vaak niet. De mens kiest eerder voor vijandschap dan voor elkaar liefhebben. Ik hoor mensen zeggen, zo'n man, meneer, vergeef je met dit en dat, zo'n man, zo'n vrouw, met bademan. No, broer, vergeef, libasani, jongens, samen doe me. No. Zo is de mens vandaag. Andere mensen veroorzaken ruzie tussen broers en zusters. Ik zeg altijd, als iemand me iets kan vertellen, broeder die doet nangami. Ik ga geen olie op het vuur gooien. Maar die een peacemaker, lieve Sanman, hoe vergeet ik de fara? Ik probeer te verzoenen, want dat is ook een deel van onze bediening. Maar ja, amant, moeilijk ja. Amant, vervoer man, amant, dat idee. Ja, amant. Nee, dat doen wij niet. Om zoeken voor vrede. Wij willen zeggen, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Roddel moet ophouden. Er wordt ook veel geroddeld. Je wordt iets zonder te verifiëren als het waar is. Dan ga je mee. Dan ga je meepraten. Ja, dit, ja, dat. Het zijn die dingen die de duivel gebruikt. Liegen is niet een modige woord. Maar mensen die liegen. Je moet niet vergeten. Alles wordt genoteerd in de hemel door engelen. Al uw leven, al uw liegen. Want mensen hebben recht op de waarheid. Ik zeg altijd, ik probeer altijd om geen dingen te doen die ik niet na kan komen. Broer Joman, Joman leeft, broer Joman gaan leren me. Moet ik aai, trawiki. Maar mijn saptak, mijn man, ik zet mezelf soms in problemen. Ik zeg gewoon, ik heb niet of ik zal het bekijken. Maar ik ga niet, geen belofte doen. Want je gaat belofte doen, je zet jezelf in problemen. Ja, je moet je voorkomen. Voorkomen, ga niet op het pad van zondigen. Dat in Eko ook toen een probleem. De wereld, de gehele wereld is in het boze. De duivel is behoorlijk geïnfiltreerd in de gemeente. Meestal de duivel moet een opening vinden. En de pastor is degene die de gemeente moet charasan waka. En daar begon de duivel. De duivel stuurt mensen, de mensen zijn goed op de pastor en zo. Pastor heel goed op de pastor, ze hebben een behoorlijke relatie daar met de pastor. Ik heb gewerkt daar met die Amerikanen gewerkt, buiten Suriname. Toen ik gepromoot zou worden, gentleman hier kwam me. En dat brother, Amerikaanse brother, drie dingen moet je doen om je positie te behouden. Drie dingen moet je doen. 1. Keep going. De manier je hebt gewerkt al die tijd, vanaf je het bedrijf binnenstapt, ga zo door. Ga niet naar links of naar rechts. Ga zo door. 2. Mensen gaan je waardigheid toetsen. Ze gaan zien als je werkelijk bent wat je zegt dat je bent. En 3. Sluit geen compromis met je onderdanen. Als die dingen gebeuren, je val is om de bok. Je val is om de bok. En ik heb gehoord met Amerikanen. Die mensen die ze meestal bedanken, dat zijn die voormannen. Want die are in charge. Zijn zij de verantwoordelijke? Als iets gebeurt, men vraagt gelijk, wie is de afdelingshoofd? Die wordt geroepen en die wordt een krik op zijn donder. Want hij moet ervoor zorgen, op het moment dat je compromis sluit, je moet doorgaan. Je moet doorgaan en je hebt daar scheiding daar. Je hebt die top manager. Ik was een soort afdelingshoofd, ja. Je moet duidelijk zien, het kan zijn dat de top gaat vergaderen met die bepaalde rangen. Het mag niet in het bedrijf, is ongezond. Is ongezond. Zo wanneer dat gebeurt, betekent dat bepaalde positie zijn gaan compromis met, je zou zeggen, ondergeschikte. Dan gaan ze je weghalen. Dan hebben ze geen vertrouwen meer in je. Als maninger, je hebt geen vertrouwen meer in je. Met dat altijd, oh, they want shengi me. Wie bekeert zolang, iemand bekeert pas tot bekering. En hij moet me komen leren hoe ik moet bidden. Ik ben dankbaar dat hij me komt leren. Hij heeft eigenlijk niet slecht gedaan. Maar het is een schande voor mij. Paulus zegt, naar de tijd gereken. Zou hij moeten zijn leraar? Leraar moet zijn. Maar het kan niet zijn dat een bepaald niveau en iemand komt

Het moet niet. We moeten ermee stoppen nu. Met betaalde conferentie, met betaalde concert, daar moeten we mee niet stoppen. En wie zijn die mensen die dingen organiseren? Dat zijn die voormannen. Dat zijn die paarden die het goede voorbeeld moeten zien. Dat zijn die pakken die moeten leggen om mensen lief te hebben, mensen te helpen. Dat zijn juist deze mensen die de duivel gebruiken. Entertainment. Het maakt niet aan evangelie noem serie. Hoe noem ze aan evangelie? Je hebt gezegd om niets heb je het ontvangen. Om niets. Dan waarom moet je het gaan verkopen dan? Het maakt niet. Hoe moeten we mee stoppen? Het lijkt mooi. Het lijkt geweldig te zijn. Ik ben druk, want dat hoor je vaak. Ik ben druk. Vele mensen gaan naar bepaalde plaatsen. Omdat ze gaan kijken wat zij kunnen vinden. Niet van mijn taki. Broer, die gaan in Spang. Die gaan in Christen in Spang. En mooi dingen. Dat weer mooi. Kan ik vinden op Chinsani. Pak een koffer en dan mijn gapen, lukken van de kanfini. Dus aan haar concert mee go. Of haar concert mee go. Het is druk. En het niveau. Kan je zien dat we zijn zo ernstig bezig. Als vroeger. De tijd, 20 jaar terug. Binafka heeft geen naam te noemen. Bepaalde paarster. En zo. Die dingen die niet gebeuren. Het zou niet gebeuren. 20 jaar terug. Bepaalde paarster zou het helemaal niet toestaan. Dat is de afval nu. Afval in de gemeente, afval. Omdat ik ben om het te bekeren. Omdat ik wie moet het bekeren? Iedereen moet tot bekering komen. Bekering, je neemt Jezus aan, maar je moet je ook bekeren voor je slechte toestanden, je liegen, je oplichterij. Moet je ook tot bekering komen. Je moet ermee stoppen. Mensen lijden op een dwaalspoor. En die mensen die concerten houden, betaalde concerten, betaalde conferentie, verlaat niet als eerste het zinkend schip. Want dat is een confer, naar de mensen, verlaat het zinkend schip als eerste. Een concert zou je horen, dus mijn compagnie, en dan moet je stoppen. We stoppen nu. Maar wat about die leven, al die jaren die je verperst? Wat about? Ze zijn nog in een toestand. Dus je moet met die mensen blijven. Je ging ergens, zeg maar, ergens ja, waar je gaat, waar zondig waren en zo. En je komt uit. Is goed. Maar ga terug bij die mensen. Ga ze proberen ook eruit te trekken ook. Maar je komt uit en je laat ze daar. Terwijl jij hebt ze helpen daar te zijn. Zo verlaat niet als eerste het zinkend schip. Mensen die verkeerd bezig zijn, verlaat niet als eerste het zinkend schip, maar verlaat als laatste het zinkend schip. Verlaat niet als eerste het zinkend schip, want dat doen wij. We stoppen. Je begint de wereld, je hebt zoveel vrouwen, dit, dat, zoveel vrouwen gehad. En je komt in de dienst nu, ik wil dit vrouw hebben. Ga terug naar die vrouwen die je verperst en neem een van ze of breng allemaal in de dienst. Maar lach je niet daar vierkant en je komt hier en je komt zelf getuigen hoe God je heeft gered, bevrijd. Ga terug, net zoals Jezus zegt aan die vrouw, ga terug naar je dorp en vertel ze wat ik voor u heb gedaan. Brengasa, valse leer ook in de gemeente is veel. Mina omang, mi elibi, de Bijbel is mijn standaard. Ik heb gezien, ik heb gewerkt op plaatsen. We moeten oenom begrap. Het evangelie is iets om grappen te maken, entertainment en zo. Je hebt hier wat valse bediening ook in de gemeente. Je hoort van co-pastor. Is dat bij? Wat betekent co-pastor? Is dat bij? Weet je wat een pastor is? Een pastor is een van de bedieningen die is die vergeven. Hij gaf ons geen co-pastor of senior pastor. Chief apostel, die dingen zijn niet bijbels. Ik zeg altijd, kom, dan wijs ons, maar we nemen dingen gewoon. We nemen dingen gewoon. Co-pastor en mensen worden alledol ingezegen. Wat op Chimboy nodig, met dat Chimboy naar zijn tongen, en zo. Toen dat Chimboy, begin de 40 jaar, ik die om het kadeboy, Jimmy. Ik denk om het naar een man voor boven 50 jaar. En mijn karaman gewoon, een jongman, kom hier. Hij is ook dan die man. En mijn bieke maar aan mij, hij is een goede jongman. Maar mijn man kan, ik kan niet zeggen, goede jongman. Maar dat omhoog, of bieke neef. Dus voor mij is het bieke

0: knave of Ohm, maar voor de andere Ohm farmer is een jong man. Is het tot wie praat u? Wanneer een conferentie houdt, wat is uw niveau? En voor wie gaat u spreken? Voor wie en wat gaat u praten? Broeder en zuster, als God u roept, dan moet u op God vertrouwen. God roept geen zwakke man. God roept dappere mensen. God werkt altijd met overwinnaar. Als je zegt, God heeft me geroepen en je klaagt, ik heb geen dit. Mensen praten slecht over mij. Ik zal zeggen, ik ga niet voor je komen bidden. Ik ga zeggen, laat de bediening. Als God je werkelijk roept, zal God met je zijn. God gaat je leiden, de kracht geven. Maar als je klaagt, dit, ik heb geen dat. Je geeft het evangelie schande. En laat iemand je komen bedonderen. Net als Gideon. Hij moest een leger vormen. Er waren daar een paar vrede man. Hij heeft die mannen weggestuurd. En hij bleef maar met een kleine groep, Gideon. God zei aan Gideon, gij dappere held. Gideon, gij dappere held, heeft God je dan genoemd. God gaf mensen zelf namen. En als God iemand een naam geeft, Kono tak lolo sani. Als God zegt, broeder, dit, God zegt hoor, niet ik, broeder, dit is dat, dan is het dat. God zegt, David is een man naar mijn hart. Koningotak lolo sani abra David, wocha hebi nanga fluku kono tapu. Omdat je bent tegen God. Miriam was de zoon van, was de zus van Mozes, Miriam. Maar Mozes had een zwarte vrouw. En Miriam vond dat ding niet leuk dat zijn broer een zwarte vrouw heeft. En de Bijbel zegt wat Miriam deed, het was niet goed in Gods ogen. En hoe is aan tik Miriam? Wanneer het gaat om God heiliging, dan no mercy. Wie je ook bent. Miriam was de zus van Mozes. Abe tak tegen Afro Sangaroji Mozes. Dus maar God moet spreken. Amude garo. Het moet God zijn. Je hebt mensen die zichzelf voordragen. Ja, sma e potje in bediening. Ta san kon faya na judeini. Als iemand die een bediening wil geven. Amma wil, hij wil je inzegenen. En je weet, mi libi no dis geweldig. Tak pastor, apostel mi no klari. Want mij wil je inzegenen voor channing. Want ta probleem kon. Na jou odin a probleem. Na jou. Dus, Rasha, wanneer God u roept, zal God u de kracht geven om datgene te doen waarvoor hij u geroepen heeft. Dus als het ware heb je geen mekken nodig. Men praat over destiny helper. Er is maar één destiny helper en dat is de Heilige Geest. Geen mens. Er is maar één destiny helper. Er is maar één koffering en dat is de Heilige Geest. Als wij praten over toekomst, we praten over de toekomst, dan praten we over God. God heeft de toekomst in handen. Niet een mens. God heeft de toekomst in handen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De duivel valt huwelijken aan. Weet je hoeveel huwelijken kapot zijn? Is het publiek geheim? En vaak die meeste mensen nu die zich profiteken noemen in bediening, dat zijn mensen met kapotte gezinnen. Alleenstaande gezinnen lijden in een gemeente. De werkers in de gemeente, die worden ook in de gemeente. We zeggen die dingen niet om iemand te oordelen. Ze hebben vaak gezinsproblemen. En net zoals een pastor zegt aan een zuster, ze zouden gaan evangeliseren. Dat ik, zuster, ik zie dat je wil komen. Maar werk aan je gezin. Bid voor je gezin. Pastor, ik bemoedig je. Bid voor je gezin. Werk aan je gezin. Je kan zelf één keer in de week in de dienst komen. Werk aan je gezin. Werk aan je relatie met je kinderen. Bid voor je kinderen. Want het is niet leuk dat ik kom in de dienst. Mijn halleluja prijs, matra. Maar mijn osso broko. Het is toch niet zo verstandig. En pastor, hoe kan dat niet toestaan? Ik was bij Suriname in een gemeente. and the one brother come. A man got this. A man for tira pastor. For ilang and fraya libi. The sister is in a priest team. Atak west church. This church? Atak ya. At that pa podium. Well, a pastor lumpen a pastor broke a footu. That pastor yere taki afro fina libi bung. A pastor lumpen a pastor broke a footu. Pena pastor fadong. A kara sister come for a podium. Tak sister liba hallelujah praise makan ole. Go taka ngay matara. Liba khanadi. Liba praise matara hallelujah. Liba khani. A pastor put him for a podium. And why here ya langa ano pre ano dina praise him. I'm going to make him bunang ngayang kasin. So a pakat taki a kasin for me. Is het gezin belangrijker dan de kerk? Niet het prediken. Het gezin is een beeld van Christus en de gemeente. Prijs God, broers en zuster. God is goed. De Bijbel zegt, we gaan nog naar een paar teksten lezen. De tijd vliegt. Nog een paar teksten lezen. Hebreeën 12, vers 16. Hebreeën 12, vers 16. We moeten ons equippen met het woord van God. Dan zijn wij sterk. Hebreeën 12, vers 16. Hier zegt de Bijbel. Hebreeën 12. Hebreeën is een boek van betere dingen. Hebreeën, een boek van betere dingen. Hebreeën 12, vers 16 zegt. Laat niemand, no one's man, niet afgezonderd. Laat niemand een hoereerder zijn. Laat niemand een hoereerder zijn. Of een onverschillig als Esau. Die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Ik herhaal. Laat niemand, nogmaals maar, een hoereerder zijn. Of onverschillig als Esau. Men zegt vaak. Jacob bedrieg je Esau, zegt men vaak. Maar de Bijbel zegt hier nadrukkelijk. Esau was onverschillig met de dingen van God. Onverschillig. God dingen had geen prioriteit voor Esau. Amansering is geboterek voor een spijze voor Nyang. Kijk wat Esau doet. Amansera is geboterek voor eten. Eten. En we gaan een andere tekst lezen ook. Maleachi 1. Maleachi 1 vers 1 en 2 denk ik. Maleachi. Daar zien wij ook. God is altijd goed. Brangasha. Laten wij uw leven naar de Bijbelse maatstaven. Anders het gaat moeilijk gaan. Dingen lijken nu, ik zeg al, een strijd, een war of doctrine, een strijd van leerstelling is om de hoek. Is om de hoek. Alles lijkt een beetje moeite en vrede. We kunnen elkaar nog accepteren. Alles, alle gemeenten, dit, dat. Maar er komt, is onvermijdelijk, een war of doctrine zal plaatsvinden, zal komen, is aanstaande, is onvermijdelijk. Dan zullen wij zien wie de echte christenen zijn en wie de grappenmakers zijn. Omdat, als jij zegt, ik hou van Jezus, ik ook, dan laten we bij Jezus gaan dan. Laten we iets samen organiseren dan. Maar dat kan niet, dus we belasteren elkaar. Alles wordt nu in stand gehouden door compromis. Men heeft voordeel eraan en men gaat daar. Iemand gaat ergens, niet dat hij wil gaan, maar hij gaat daar met die voorzorgfunctie, wat hij kan krijgen. Men gaat daar als spionnen ook soms kijken hoe het daartoe gaat. Dus laat die massa je niet bedonderen. Je moet een succes niet beoordelen aan een grote massa. Of halleluja, praise matra. Je moet kijken wie die mensen zijn. Je moet kijken wie die mensen zijn. Iemand die zijn huis laat ondersteboven. Iemand laat zijn huis ondersteboven, zijn kinderen ondersteboven, hongerig. En hij komt naar de dienst of naar een concert. Ga je zeggen dat die concert gezegend was? Nee. Nee toch? Maar die mensen die daar zijn, wat voor zeker zijn ze? En je zou kunnen zeggen, die man liefde of zo. Je zou zeggen, ondersteboven. en naar een concert komen en nog erbij betalen. Net een pastor zegt aan een zuster. Pastor, mag ik naar een conferentie gaan een concert betalen? Nou, een rustig pastor. Amang dan aan jugu. Amane oje no wansma. Atak zuster, if you want go, go. If you want go, matamara. No konte utak pastor mi fasi, de man tap mi faya, inom kimangelen mi, uno len yo. En motei de ma ook me gonelen yo. Gonade een concert pibe go paikara dapim go aksimoni. Iman go if you want it. Maar no kon sukumana uno leni. No kon. No convert him in the taki demleni moi, no com begi begis mamoni. Adayu, look what I do. Want ik zie geen heel takim go pai fu so on dear conferentie. Ik zie het net niet. Nou, rustig, pastor. De broer en zuster, Malachi 1, vers 2 en 3. Een godspraak, het woord des Heren. Een godspraak is een boodschap van God. In een verandering. Je hebt teking. Je hebt het nood bij. Je voegt niets toe. Je haalt niets weg. Neem het zoals het is. Een godspraak, het woord des Heren tot Israël. Israël naar volksvoegado. Maar Israël is ook Jacob. Jacob heeft geworsteld met een engel. En hij kreeg een naamverandering. Israël is voor het eerst genoemd. In connectie met Jacob's naamverandering. We praten over Israël, naar Gods verbond volk. Israël, Jacob is Gods verbond volk. We talk about Jacob, specifiek Abraham, Gadokar Abraham, specifiek Gadokar Abraham. Abraham taki, kostegang Abraham, I will bless you who bless you, I will curse who curse you. Dus we kunnen niet negatief gaan praten over Abraham. Ik heb het specifiek over Abraham, naar Masan Gadokari. God zegt, raak mij profeten niet aan en doe mij, stel er geen kwaad. Er zijn dit soort deze mensen, als Abraham, Jacob, Isaac, Elia, de profeten, Noach en zo. Er zijn deze gods, stel er no kon interfere naar die man die zie. Don't mess with those anointed one of God. Don't mess with them, your kids probleem, wie ook zij. Malachi 1, vers 1 zegt daar, het woord des Heren tot Israël door de dienst van Malachi, zoek een profeet. Ik heb u lief gehad, hier zegt God, naar Milobiu, naar Mikariu. Ik heb u lief gehad, God zegt aan Jacob, Israël, Jacob, ik heb u lief gehad, zegt de Heren, naar Garetagia. En dan zegt hij, waarin heb gij ons uw liefde betoond? Hij stelde nu een vraag. Was niet Esau Jacob broeder? Hier sprak God, de profeet. Was niet Esau Jacob broeder? Ja, dat klopt. Luid het woord des Heren. En vers 3 zegt, Esau was Jacob broeder. Vers 3 zegt, Malachi 1 vers 3. Toch heb ik Jacob lief gehad. Hier zegt God. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehad. Maar ja. Jacob heb ik lief gehad, zegt God. En Esau heb ik gehad. Naar Garitagia. Koning Odeskidahadi. Wat wij kunnen zeggen. Esau was onverschillig met Gods belofte. Maar Jacob beloop God bless you. Jacob beloopt den sanif God en dat kadoani. Jacob beloopt den belofte. Jacob ziet God belofte als iets waardig. En dat vond God geweldig. Jacob, David. De man is beloopt God bless you. De man is altijd bij suku jepina God. David ook toe. Altijd bij God. Altijd bij God. En dat heeft God gewaardeerd. Dus laten we geen dingen zomaar gaan zeggen over Jacob, omdat Nagel heeft dat ja. David, een man naar mijn hart. Broer, mijn vrede, heb ik toch wel tegen David, mijn vrede. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehad. Dat zegt God, dus wil je betappen. Geen discussie. We moeten debatteren. Broer en zuster, bepaalde werk kan ik niet doen. Ik weet niet van jou. Bepaalde werk kan een getrouwde vrouw ook niet doen. Een getrouwde vrouw kan bepaalde werk niet doen. Hoe moeilijk je het ook hebt financieel. Ga je zeggen, ik moet gaan werken om mijn gezin te onderhouden. Je gezin gaat toch kapot als je bepaalde werk moet gaan doen. S'avonds werk, waar mannen zijn, bepaalde werk. Je hebt bepaalde diensten die ze moeten draaien. Ik hoef ze niet te noemen, u kent ze. Welke werk ik wel waardeer, is verpleegsterwerk. Eigenlijk zijn die verpleegster eigenlijk onze beste kameraad eigenlijk. Niet de politie eigenlijk. Naar mij inzicht hoor, zijn de verpleegster onze beste kameraad. Omdat zijn daar, de brasa uno. Maar een politie, ze zijn soms keihard. Ik kan bepaalde werk niet doen. De eerste die ik niet kan doen, het politiewerk kan ik niet kunnen doen. Ik kan geen politiewerk kunnen doen. Politiewerk kan ik niet doen. Want als we verkeersactie hebben, van mijn rijkapitaal, of inspecteur, minokeur, moet ik rijk weer doorheen. Als, want misan abalovif garo in me, weet wat God mij heeft gehaald, minobekeur aman. Ik heb gezien verkeersactie, parapassie. Ik heb daar ook een saramaka daar. Hoe wreed die politie kunnen omgaan dan. Van afstand daarmee, look hoe de man tak jong dan, zo de man is wreed. Toen man is wreed, man is tegen dat, hé, look hoe naar gezin, ja. En zo, zo wreed de man de, zo wreed. En voor mij, ik kan geen politiewerk doen. Ik kan geen politiewerk doen. Hoe kan ik niet werken in een restaurant? Niet dat ik dat maar. Ik sta over mezelf. Want als ik kan contact heb, als ik contact met mijn vandaag, in een chimpansee in mijn jemie, mag ik te gaan, ik doe je manslag, of mijn paard, mag ik te gaan, mijn man, zit ik om een soekompret in jang, en dan, waar je bij je restaurant dan, moet weigeren. Daarom, ik ga niet naar zulke plaatsen kunnen werken. Daarom, ik ben niet dat restaurant, ik koop eten vaak bij een restaurant. Ik koop eten bij een restaurant. Mijn auto is verzekerd altijd. En mijn rij mag ik verzekeren en zo. Mijn heb geen probleem. En zo. Maar bepaalde werk kan ik niet doen. Een getrouwde vrouw bijvoorbeeld kan bepaalde werk niet gaan doen. S'avonds. Je man is thuis met je kinderen. En je werkt daar. Hoe hard het leven ook mag zijn. Bepaalde werk als een getrouwde vrouw moet je niet doen. Je huwelijk gezin kan kapot gaan. En ik heb dik wang olo. Voetap wang olo. Broers en zusters, als ik praat, de Bijbel is mijn standaard. De Bijbel is onze standaard. We moeten niet afwijken. Geld is nu, je zou kunnen zeggen, wat vele mensen vernietigen. Vele jonge mensen, vele jeuk. Ik praat met een verpleegster, en dat broeder, de jeuk nu. Is niet makkelijk met de jeuk, broeder. Jonge meisjes zijn besmet, zijn nog geen 20 jaar. Vele jeugd nu zijn besmet. Vele zijn besmet. En je hebt ze ook in de gemeente, maar ze zeggen niet. Dus als je nu een mooie dame ziet, dan denk je, een mooi spandame, ja, I'm a boy. I know, een mooi spandame, ja. Je nakpanya. Heel wat nu, heel wat. En het probleem is, als ze eenmaal besmet zijn, dan gaan ze allemaal alle dol besmetten ook. Alle dol besmetten ook. Iemand reed ergens.
1: Het is 7:00.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat. Wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 8:00.
1: Waarom de deur uit als Kerpelani gewoon naar jou toe komt?
2: Klap, klap.
1: Ontdek het gemak van online winkelen via de Kerpelani webshop. Van huishoudelijke artikelen, elektronica, meubels, mode en nog veel meer. Plaats je bestelling in een paar eenvoudige stappen en laat alles snel en betrouwbaar op jouw gewenste locatie bezorgen. Gemakkelijk, veilig en snel. Bezoek vandaag nog www.kerpelani.com.
3: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

deze programma de voetbal bribine in je atti en verjep je in dit ding. Deze ding, dat was een moeilijke ding. Deze ding, dat was echt een probleem ding. Deze ding, dat was een ding naar stress, frustratie en alle soorten zijn je passat naar sma. Misschien een ding die ze dat people no abi hoop. Ze zijn radeloos geworden. De mens is radeloos geworden. We zien dat schreefie regeerders in heel Grand Tapu. Ze zijn radeloos geworden. Omdat die Libisch man heeft een antwoord voor de eigen probleem. Dan heb je antwoord voor de eigen stress. Dan heb je antwoord voor de eigen tori. Ze zijn radeloos geworden. En toch bepalen Libisch mij taki. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De dwaase mens zegt, er is geen God. Als Masai Taki Gadonode is een dwaase mens, volgens de Bijbel. Want de Bijbel zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Schreef Darwin, zang bij den atheist. Santa Garno bestaat. Dat alles van, is van evolutie. Schreef Darwin. Vos Darwin dede. A onken. Alle in leri. Attaki. Dat hij den leri voor ing. Nog in klop. Evolutie. Nu kan mek wan libisma kom in bestaan. Vanuit wan ching todo. En je trong libisma. Libisma zijn uniek people. Libisma de trafassi. Zijn speciaal. Zijn anders. En daarom, jullie kwam libisma zijn komopo uit een bestaat. Want garus aan meki u. Want garus aan gie blo. Jullie kan onkentaki. Dat garus no de. Dan bent je ondankbaar. Dan ben je bezig te bespotten. En alle spotters zullen in de poel des vuurs belanden. Volgens wat God zegt in zijn woord. En wat God zegt, dat geschiet. Dat gebeurt er. People no hebben oplossing in een schreefie. Maar mijn spot teken gado. People no hebben libi in egi anu. Maar mijn spot teken gado. People no hebben de egi sani saka jepideng. Maar mijn spot teken de egi maker. De Heere God is uw maker. De Heere God heeft u geschapen. De Heere God heeft u adem gegeven. De Heere God heeft u leven gegeven. Dat vijf en takkie dan kan er nog bestaan. Voor de people no bribi in de one true libigado. Furus mano bribi in ida one true libigado. Mani me bribi in sani sana gado meki. Trawang ai dini todo. En ai karwan todo den gado. Fayu ken bribi in wa sani san gado meki. En yunama bribi in gado strefi. Dat hede de dwaas sek in zijn hart. Er is geen God. Maar if you look along to you, then you can see God. You can see God in the nature. The eggy wind, the wind what you inademen, the lucht what you inademen, zuurstof zijn je adem in en uit. A zuurstof. Per kom op, hoor. Ano evolutie making. Ano bestaat uit een eggy schreefie. Was skepper mode. Was skepper mode zijn mekki zuurstof. Dat you ei adem in. En tana libi. De vijken taki. De skepper bestaat niet. Vijken taki. Gado no de. Maar je gebruikt de san voor gado. Je adem in en uit. De luk san gado giyo. Je beweeg door de libi san gado giyo. Je drie de watra. Zou ontstaan door Gado Schreffi. Dat vijken takkie Gado no de.
de song sy skyn. En hy skyn uit in Egie Streffie. Hy skyn omdat Garo putting drap het. De zonneskyn is door God geschonken aan de mens en aan de planeet aarde. Zodat Sani kan gro. Zodat Sani kan de. Jy het gebruik de Sani voor Garo en jy takkie Garo no de. Jy het gebruik Sani samen hoor in stand in een libidisie en in een bribi in de schepper sam mekie ding. Dat is de. Dis na ting, jy kaba, nang jy ontwetenheid. Dis na ting, jy kaba, nang dwase redeneringen. Dis na ting, jy kaba, nang domme opstelling en domme denkwijze. Dis na ting, jy kaba, nang sani san a klop in wat mens waardig libi. Dis na ting, jy kaba, nang sani san a pas na wat libisma. Dis na ting jy kaba, for de wat vijanti teken gado, maar jy gebruik gado sani. De lucht, de zonneskijn, de libi, jy blo, per kom op. Jy gebruik sani, sang na voor gado, maar jy no want bribi gado. Jy gebruik sani voor gado, maar jy no want denk gado. Jy gebruik sani voor gado, maar jy no want forget to dat Asani kom op of Gado. Weet u, het volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Door gebrek aan kennis. People go te gronden. Omdat die people lie naar een stomme tijd. Met domme redeneringen. Met dwaze denkwijzen. Want de dwaze in zijn hart. Er is geen God. Maar te je luku, je eigen libi. Van je lichaam de. Van je libi de. Van je organen de. Dat je moest vergeten toe. Dat want gado de. Want evolutie. Nobby man put al je organen. In een juiste pressie. Lek van een de in je skin. Dat is de. Je moet begrijpen. En toevallig. De organen komen in je skin. Lek van een de no. Een tekkie. Wat moro hij wezen. A teki wat gado nanga verstang. Wat gado nanga krachti. Wat gado sang sabi meksani. A teki wat bigi gado. Voor putti alle je organen na in je skin. En put hem naar de juiste pressie. Je longen, je hart, je nieren. Ze zijn allemaal op hun juiste plaats gezet. Door de levende God. Weet je, voor de people denk ik gebruik de longen voor ademen. De arti en naki voor pompen broeder in de skin. De nieren, hij filter alle water in de skin. Plus broeder, de lever, hij filter de broeder. De organen in de skin. De darm, de van functie. De alvleesklieren van functie. En toch, de man gaat toe, taki. Gado Mastra, Mastra Gado, put in de sani in je skin. Naar de juiste positie, de juiste pressie. Zodat so je kan libi en je kan blow. En nou jij libi, nou jij blow. Dan heb je biggie moffo, je hebt biggie taki. Je hebt hij membre de. Taki gado no de. Dan dat is meer dan ondankbaarheid. Ondankbaar zijn teken je over je schepper. Want er is een schepper voor alles. Alles zijn ze je zien. Abi, een maker. Dat is kassen je gebruik in je osso. Abi, een maker. Nou, een small making, een bedrijf making. Je microwave. Zijn je tentoonstel in je osso. En je bent zo trots en hoogmoedig erop. Nou, een libisma making. Nou, een fabriek making. Abi, een maker. Alles zijn ze je gebruik, abi wa maker. Dat kan ze je gebruik. Dat zijn ze je dringen. Dat kroos is je weri, abi wa maker. Made in China. Made in China. Na China je weet op je skin. Na China suzu je weri, abi wa maker.
the fire you Kentucky, that you skin, you Libby, no abio marker. 12, you skin, create, and make it so unique, so moy, that one marker there. One marker there, some making. Attack in Psalm 139. God form all your gedeelten. Your formalose begin, God is sabbing. Your formalose begin, God is seeing. Na in making. Al uw gebeenten zijn door de Heere God gemaakt. Je organen zijn door de Heere God gemaakt. Zelfs de merk in je bonje. God is putting drapen. Van waaruit komen de rode bloedcellen en de witte bloedcellen. Van waaruit komen je bloedstromingen. Hoe pompt al dat bloed in je lichaam? Van waaruit heb je een hersenen? Hersenen gehad. Je denkt dat hersenen kom op. Het heeft een maker. En de maker is de Heere God. En hij openbaart zijn kracht, zijn liefde en zijn glorie door de Heer Jezus Christus. Dat is de tijdens je jere gaat een woord toe. Tijdens je jere gaat een stem. Nog verhaard je ati. Nog verhaard je ati. Vandaag u de stem van God hoort, verhaard je hart niet. Maar luister naar het woord van God. Hij die een oor heeft, die horen wat de geest van God zegt. Today God will carry you. Vererken hem in je libby, like God. Today God will carry you. Verstop bespot. En taki biggie taki. En biggie moffo. En hij membre. En God will carry you. Verzakken je schriftje. En herkent dat hij is God. Geef hem je leven. Geef hem jezelf. En hij zal alles overnemen. En u leiden op de rechte sporen. U voorzien in uw noden. U helpen in uw leven. U begeleiden in het leven. U hebt God hard nodig. Ooit tevoren heb je God hard nodig. En ik spreek Gods aanraking nu op uw leven vandaag. Ik verdrijf en verbreek alle antichristopstelling. Alle tekenwerkingen. Alle kwade tongen, alle bespottingen uit je leven. En ik spreek dat u zult ter erkentenis der waarheid komen. En erken dat de Heere God is God. Halleluja. Amen. We blessen u. We blessen Kondre naar vergeving en herstel. En we blessen de tv-station. Amen. U wordt uitgenodigd voor de one-stop-adres voor al uw geestelijke nood. De Apostolische Bevrijdingskerk aan het Molenpad 52 te Paramaribo. Kom, leg van u daar. We jeppen u. Wij zullen de diepte en diepte met u gaan. U omhoog brengen en tot zegen maken. Wees een verstandig mens en erkent dat de Heere God is.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.